Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Er was voorheen geen plek meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel. 'S Ochtends worden ze met bussen daar weer naartoe gebracht. De opvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet bekend. Bij een recreatieplas in Oldenzaal is gistermiddag iemand overleden. Hij werd niet lekker tijdens het zwemmen. Wat er precies aan de hand was, is niet gezegd. Door het warme weer hebben veel mensen het zien gebeuren, zegt de burgemeester. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. In de gevangenis in Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen. Ze hebben matrassen en beddengoed in de fik gestoken. Ze willen dat de directeur van de gevangenis vertrekt. Op spandoeken hebben de gevangenen geschreven dat ze worden gemarteld. En zwemster Marit Steenbergen heeft bij wedstrijden in Monaco het Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er 52 seconden en 13 honderdste over, ruim een tiende onder haar oude record. De toptijd was ook genoeg om de wedstrijd te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Sounds better with you.
1: Cue Music.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Goedemorgen. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar gisteravond op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken. Een Duitse vrouw van 56 en een man van in de 60. Ze werden op verschillende plekken meegesleurd door de sterke stroming. Het is druk op de Franse stranden. Het gebied gaat gebukt onder een hittegolf met temperaturen van 35 graden of meer. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben-Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen het podium gehaald. Bij de GP van Canada werd hij derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Veel concurrenten van Verstappen vielen uit, onder wie George Russell van Mercedes. Verstappen genoot vooral van het duel met Lewis Hamilton om de tweede plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm.

de maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Ze zijn daar gisteravond heen gebracht omdat het AZC in Ter Apel geen plek voor ze heeft. Vanochtend worden ze terug naar Ter Apel gebracht. De noodopvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet duidelijk. Het stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. De prijs van ruwe olie is met meer dan 5% gedaald. Beleggers hebben hoop dat Amerika en Iran binnenkort een deal sluiten om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Ondanks het optimisme waarschuwt president Trump dat toch niks zeker is en dat Amerika niet zomaar bij het kruisje tekent. En in Friesland fietsen duizenden mensen vandaag de Elfstedentocht. Er wordt een route van meer dan 200 kilometer afgelegd en dat is met het warme weer best een uitdaging. De organisatie heeft daarom extra waterposten neergezet en bij de Stempelpost in Leeuwarden wordt gratis zonnebrand uitgedeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima ligt tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan het middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Drop dead.
1: Cue music.
2: What?

0: Goedemorgen.
1: Zo'n 120 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Er was voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan straks weer terug. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijpen omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. In Las Vegas zijn de Enhanced Games bezig, een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Als een record wordt gebroken, wordt dat niet erkend. En bij de Grand Prix van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de zesde plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan het vanmiddag iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het dan 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Een nieuwe grill. Op ons terras.
9: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tevo Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Renault.
21: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Hey buurman.
23: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
22: Stef?
23: Ja?
22: Waar bel jij nu mee aan?
23: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken.
3: Eén Atop Koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atop. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Atop.
3: Atop is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
16: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: de gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
1: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Pinkster Deals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams. Pinksterfestival bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
11: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij Vakanties.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
17: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie.

0: Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 7 uur. Dit is Fieke Hamers.
4: Goedemorgen. 1 op de 4 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. En ze delen dat niet altijd met hun kinderen uit koppigheid en trots. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Kinderen maken zich daar zorgen over. Want soms komen ouderen die vallen niet meer zelf overeind. En 1 op de 10 die alleen in huis viel, verloor het bewustzijn. Zo'n 120 asielzoekers hebben vannacht geslapen in Groningen. Er was voor hen geen plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan zo weer terug. Opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. Twee mensen zijn gisteren overleden bij incidenten in recreatieplassen. In Oldenzaal is een zwemmer overleden. Volgens de politie was het geen verdrinking, maar een ongeluk. En volgens de burgemeester heeft het op deze warme en drukbezochte dagen veel indruk gemaakt op mensen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man niet meer boven water. En hij werd later levenloos teruggevonden. Max Verstappen was tevreden met zijn eerste podiumplaats dit seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen eindigde in de Grand Prix van Canada als derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de zesde plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan nog het weer van Weerplaza. Een zonovergoten dag met maximaal 27 tot 29 graden. En in Limburg kan het tropisch worden.
5: Nou, om deze heerlijke tropische dag gaan we gewoon weer verder met de Q-top 500 van de zomer. Die hoor je zo meteen met Bluff en Zoutelanden. Maar eerst nog even de Q-music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld deze tweede Pinksterdag. Wel twee flitsers gezien. Eentje op de A13 van Rotterdam naar Rijswijk met 12.7. En er wordt gecontroleerd op de A15 Gorkum richting Rotterdam 74.9.
6: Nu bij Q-music. Alleen maar zomerhits. De Q top 500 van de zomer.
5: Music. Jorien Renkema. Nou, en niet alleen Zoutelanden staat op de planning. Zometeen gaan we ook nog even

0: 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Q 171. I

0: 171, Kygo en Selena Gomez.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Op deze maandag 25 mei, die eigenlijk voelt als een extra zondag, toch? Als je tenminste vrij bent op deze tweede Pinksterdag. Nou, het viel mij op dat het uiterst rustig was op de weg. Dus ik ga ervan uit dat een groot deel van Nederland gewoon nog lekker ligt uit te slapen nu. Maar hey, jij hebt al de radio aan. Dat is heel goed om 7:10. Misschien heb je al zo'n plaknacht gehad dat je dacht, oh, mag ik er alsjeblieft uit? Want wat een hel was het vannacht. Ja, ik durf er bijna niet hard op te zeggen. Maar ik heb dus een airco. Op de slaapkamer. Nou, dat is lekker slapen, hoor. Nou, het voordeel van de plaknacht is wel dat het geen straf is om uit bed te komen dus. En al helemaal niet dit weekend, want we zitten hier op Q Music midden in de Q Top 500 van de zomer. Dat betekent dat je dus vanaf afgelopen zaterdag de 500 allerbeste, grootste en lekkerste zomerhits hoort hier op Q ooit gemaakt. Dus we gaan echt alle kanten op, ook qua tijdperken, zeg maar. Nou, alle liedjes zijn uitgekozen door jou en de lijst hoor je nog tot vanavond zonsondergang. Dus ik zou zeggen, wat je ook gaat doen, neem de radio lekker met je mee vandaag. En geniet samen met mij van die zonnestralen die door je radio heen komen. En dan heb ik het niet over mezelf, maar wel over de hits die dus voorbij gaan komen. Zoals deze op 170. Als ik zeg, breng die beat. Dan zeg jij, kom maar met me viben, toch? Dit is op 170.

0: Marta Fox, old nummer 169. Geen idee hoe dat in Duits zegt. House aan de Zee hoorde je in de Q Top 500 van de zomer. We staan aan bij Els, die is aan het hardlopen namelijk. Met Q in de oortjes. Hopelijk lekkere zonnige loopnummers. Nou, dat komt wel goed, denk ik. Zometeen nog La Isla Bonita van Madonna bijvoorbeeld. En we staan ook aan op de JBL-speaker op de scootmobiel van Patrick. Want die appt dat hij onderweg is naar Soest, naar de Vlooienmarkt. Nou, op dus de scootmobiel met de JBL-box. Fijne dag, Jorien. Prettige uitzending verder. Nou, jij ook heel veel plezier daar in Soest, Patrick. Ronald, die stuurt ook nog wel een bijzonder bericht. Die zegt, wij zijn onderweg naar Schiphol om onze dochter Emma uit te zwaaien. Vandaag begint voor haar een heel nieuw avontuur. Ze vertrekt naar Barcelona om daar te gaan wonen. De eerste stap is het zoeken naar woonruimte, maar gelukkig heeft ze al een baan gevonden. Spannend, bijzonder en best emotioneel tegelijk. Ik kan me daar alles bij voorstellen, Ronald. En Diana, die is er ook nog bij. Dat is de mama van Emma. Je kan het, zeggen ze. Nou, succes, Emma. En mocht iemand luisteren die denken, hey, ik heb nogal een appartementje in Barcelona, meld je even in de Q-app. Jelle, die heeft Q aanstaan tijdens de nachtdienst, laat hij weten. En Bente, die is dan weer net klaar met haar nachtdienst. Dus tegen Bente zeg ik, welterusten. We gaan door met de lijst, want Yugel, die staat te trappen op
1: nummer 168.

0: van de zomer.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
10: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
5: Hey mannen.
12: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Renault.
19: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Goedemorgen. Daar kunnen we kort over zijn, over het weer. Het wordt een zonovergoten dag vandaag. Temperaturen tussen de 27 en 29 graden. Q-Music verkeersinformatie.

0: is geboren in Madrid.
1: The Q Top 500 van de zomer.
0: En ik zit net even te kijken. Het is sowieso een beetje een Spaanse ochtend hier op Q Music, heb ik het idee. Want net voor 7:30 draaide ik La Isla Bonita van Madonna. La Isla Bonita. Het prachtige eiland. En zometeen nog Una Paloma Blanca, George Baker Selection, Een Witte Duif. Con Calma ga je nog horen, rustig aan. En voor 9:00 heb ik ook nog El Mundo Bailando voor je van Belle Perez. En dat betekent natuurlijk De Wereld Danst. Nou, niks is toeval, het blijkt gewoon een hele goede taal te zijn voor een zomers liedje. Helemaal in deze Q-top 500 van de zomer. Gaan we het nu even andersom doen? Want op nummer 164 hoor je Jou een Kus Geven. Jou een kus geven. Gaat er al een belletje rinkelen? Nee? Darte un beso. En dat is dan weer een liedje van Rolf Sanchez. Die staat op 164, zoals gezegd, in de Q Top 500 van de zomer.

0: Je hebt 3 euro in je portemonnee. Het is een 2 euro munt en nog een losse euro erbij. En je denkt vooruit, ik ben in een gekke bui. Ik stop het in een machine. En vervolgens komt er uit die machine 2,4 miljoen euro. Hoe reageer je dan? Ja, hysterisch, toch? Nou, dat weet inmiddels ook Jennifer Lopez, die je zojuist hoorde op 163 in de Q-top 500 van de zomer. Niet dat het J-Lo zelf is overkomen, maar haar moeder wel. De moeder van Jennifer Lopez was nogal een gokker. En zij heeft ooit in een casino in Atlantic City met $3 de jackpot van $2,4 miljoen gewonnen. Ongelooflijk. Ja, ik denk dan wel, als je J-Lo als dochter hebt, dan heb je natuurlijk eigenlijk de jackpot sowieso al. Maar goed, zij won dus ook daadwerkelijk nog eens mega veel geld. En wie belde ze als eerste om dat goede nieuws te vertellen? Uiteraard haar dochter, Jennifer. En volgens J-Lo zelf klonk dat destijds zo.
1: Ma, what's wrong? She's like, I want to win $1 million! I want to win $1 million! She starts screaming at the top of her lungs. Crazy!
0: Nou ja, laat dit geen oproep zijn om massaal naar het casino te gaan. Integendeel, blijf daar weg. Zeker met dit lekkere weer. Want de kans dat je daar de jackpot binnensleept is ongeveer net zo groot als de kans dat I Got a Feeling van de Black Eyed Peas niet te vinden is in de Q-top 500 van de zomer.

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzinkadvies.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Obeling, alles voor kampeergeluk.
17: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
16: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
18: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
16: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
20: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
21: Kippie.
22: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
23: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget.

0: morgen het nieuws van 8 uur door nu.nl. Dat krijg je van Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. Huisartsen worden door een verzekeraar gedwongen om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels, dat meldt de NOS. Huisartsen twijfelen of die apps medisch verantwoord zijn, maar als ze ze niet gebruiken, krijgen ze minder geld van de verzekeraar. Het gaat bijvoorbeeld om apps als Moet ik naar de dokter? Het gaat makkelijk mis, bijvoorbeeld als mensen niet goed Nederlands kunnen, zegt deze arts in Utrecht bij de NOS.
2: Mensen zeggen hier heel snel, ik ben benauwd. En dat kan ook betekenen dat ze een verstopte neus hebben. De ernstige benauwdheid is echt wel een reden om bijvoorbeeld een ambulance te bellen of om ons meteen te zien. En een ernstige verkoudheid, gewoon uitzieken.
1: Verzekeraar Zilveren Kruis zegt dat de financiële prikkel moet helpen om de zorg efficiënter te maken. Een kwart van de 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Tot grote ergernis en zorgen van hun kinderen delen ze dat niet altijd. Daar zijn ze te koppig en trots voor, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Soms komen ouderen die vallen niet meer zelf overeind. En 1 op de 10 die alleen in huis viel, raakte buiten bewustzijn. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kan er nog steeds vandaag een vredesdeal worden gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Hij hoopte gisteren al met goed nieuws te komen, maar ik zou er niet te veel achter zoeken, zei hij. Door de hoop op een akkoord zijn meteen de olieprijzen met ruim 5% gedaald. En een dronken man heeft in Delft de politie flink bezig gehouden nadat hij gisteravond op het dak van de oude kerk van Delft klom. Boven de kerk vloog een politiehelikopter en beneden was een gebied om de kerk heen afgezet met politielint. Een onderhandelteam van de politie sprak met de man in de dakgoot. Uiteindelijk klom die zelf weer naar beneden. En dan nog het weer van Weerplaza. Een zonovergoten dag met maximaal 27 tot 29 graden. En morgen nog iets warmer en dan kan het in Limburg wel 31 graden worden.
0: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld en slechts 1 flitser gespot op de A13 Rotterdam richting Rijswijk. Opletten bij 12.7.
3: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
4: Q-Music. Jorien Renkema.
0: Nou, en dat is me een feestje, de Q.

0: Het is een feestje!
1: Ja, ik zei het toch, het is een feestje! De Q Top 500 van de zomer, waar we nu middenin zitten bij Q Music. Maar we komen ook net uit een ander hoogtepunt hier bij Q. Afgelopen week was Mattie versus Marieke bezig. Ik hoop dat je daar het een en ander van mee hebt gekregen. Of misschien heb je echt alles op de minuut gevolgd, van minuut tot minuut. Maar mocht je toch gemist hebben, Mattie en Marieke gingen afgelopen week met een grote bus door heel Nederland om allerlei challenges tegen elkaar te doen. En een van die challenges had iets te maken met de man die je zojuist hoorde op 159 in de Q-top 500 van de zomer. Kraantje Papi. Luister even mee naar een kleine samenvatting van die challenge.
2: Mattie versus Marieke.
3: Hey jongens, met Kraantje en Mart zijn jullie ook zo vlot met een pen.
4: Wij zitten hier in de studio, in de Whistler Studios, en we zitten op jullie te wachten.
3: Geldt er een ware tekstschrijver in jullie.
5: Marieke, omdat jij de vorige challenge gewonnen hebt, mag jij als eerste kiezen.
6: Ik ga voor Kraan.
5: Hé, maar dit klinkt ook leuk. Mattie en Mart.
7: Ah, waanzinnig zeg.
8: Daar gaan we de studio in.
9: Heren, goedemiddag.
10: Hey
9: jongen.
10: Mattie, jongen.
9: Wat is het gezellig hier.
8: Jongens, ik heb een hit op zak.
9: We gaan vol op de emotie zitten.
8: In Nederland hangt zijn vlag uit voor jou.
11: Dat is leuk.
9: Ja. Toch?
8: Nederland is trots op jou.
12: Wij. Iedereen is trots op jou.
8: Ja, vet man. Echt vet.
9: Toch?
8: Ja, vet man. Heel vet.
12: Ja, vet.
6: Kraan, we gaan een hit maken. Maar ja, okay. Klopt. Ik heb dit nog nooit gedaan. Spijkerbroekje, tanktop en je witte sneakers aan. Esma in je hand, je vriendinnen aan je zij. Volgens mij zag ik het goed. Jij kijkt ook naar mij. Mijn hart ging snel in koppen. Hij zat al in mijn keel. We horen bij elkaar. Ik ben niet eens spiritueel. Wat zeg je? Ik
4: heb elkaar papi.
6: Ja, daarom. Ja,
4: we gaan rechtstreeks de kroeg in.
6: Is dat? We hebben het niet.
5: Hebben
6: we
5: in de studio. Marieke als gaan. Kruisje papi.
6: Dankjewel, Tommy.
13: Hier is de nieuwe single van Kruisje papi.

0: Mattie Valk en Mart Hoogkamer met het liedje Nederland is trots op jou.
1: Iedereen is trots op jou. Mag je heus wel weten.
2: Ja! Toch? Ja!
3: Mattie Valk! De hits die zijn terug te luisteren via Qmusic.nl en in de Qmusic app. Stemmen kan daar vanaf nu. En de uitslag is pas morgen.
4: Jemige Mina.
5: Mattie versus Marieke.
6: Wie help jij aan de overwinning?
7: Nou, inmiddels hoef ik het niet meer zo spannend te maken. Want afgelopen vrijdag is duidelijk geworden dat Marieke Mattie versus Marieke heeft gewonnen. En je kan alles terugkijken en heerlijk genieten van alles wat de afgelopen week is gebeurd via Qmusic.nl. Er is zelfs een aftermovie van, hoe lang duurt die? Maar anderhalf uur. Dus als je echt in de tunnel rijdt en je kunt geen Q meer beluisteren, dan weet je wat je kan kijken. Goed, we gaan snel door met de lijst. Met op nummer 158 Pitbull en Christina Aguilera. Dat is Feel This Moment.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ja, natuurlijk staat zij in de lijst.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. Want wat een knaller van een hit had zij in 2012. Het was niet alleen een dikke hit in Nederland, maar in meer dan 20 landen over de hele wereld stond zij op nummer 1 met die Call Me Maybe. En dat is sowieso al heel knap, maar helemaal als je bedenkt dat zij pas 5 jaar daarvoor meedeed aan Canadian Idol. Oftewel de Canadese versie van Idols. Ja, ik heb in de krochten van het internet de auditie gevonden van Carly Rae Jepsen. Ik vind het niet zo goed. Nee, ja, luister maar even.
2: Hi, I'm Carly Jepsen from Mission BC.
3: I wanted to start with a song that I wrote, so I brought my guitar.

0: Ja. Die gitaar is een beetje vals.
1: Ja, ik weet niet, als ik dit zat te kijken op de Canadese tv destijds, had ik niet gedacht dat zij zo wereldster zou worden. Maar goed, zo zie je maar weer hoe het leven kan lopen. Hè. Call Me Maybe hoorde je op 157 in de Q Top 500 van de zomer. Gaan we door met de lijst. Eén plekje hoger op vanzelfsprekend.

0: plot van de zomer is voor Accent en Kylie. De zomerhit van 2005. Zometeen na 8:30 hoor je deze.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Duiverend applaus voor de afgestudeerden!
5: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie? Ik?
11: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
12: Echt waar?
11: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
12: Dat is stoer van mij.
11: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
12: Woehoe!
11: Op sunweb.nl.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Goedemorgen, het wordt weer een heerlijke zomerse dag vandaag. Veel zon en temperaturen liggen tussen de 27 en 29 graden. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld en 2 flitsers gezien. Eentje op de A13 van Rotterdam naar Rijswijk bij hectometerpaal 12.7. En er wordt gecontroleerd op de A58 Tilburg richting Breda bij 54.3.
15: Q-Music, Jorien Renkema.
14: Dit is... is de Q Top 500 van de zomer.

0: finale van de Spaanstalige muziek. Belle Perez hoorde je El Mundo Bailando op 152.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Nou, en niet dat ik nou zo goed Spaans spreek, maar ik weet nog net dat El Mundo Bailando betekent de wereld danst. Nou, en er wordt ook behoorlijk afgedanst tijdens de Q Top 500 van de zomer. Onder andere door Bluff, Dansen aan Zee, Sexy als ik dans van Nielsen staat in de lijst. En je hebt dan nog Dance the Night Away van de Mavericks. Dance Again, Jennifer Lopez en Pitbull. En zo meteen draait Joey na negenen nog Alors on Danse van Stromae. Dus genoeg reden om de heupen lekker los te gooien vandaag. Tijdens de Q Top 500 van de zomer. Die nog doordendert tot zonsopgang vanavond. Zonsopgang? Zonsondergang, ja. Het is ondertussen ook heel gezellig in de Q-app, zie ik. Ik zie allemaal leuke berichten binnenkomen. Van Annika bijvoorbeeld, die laat weten dat ze een rondje door het bos wandelt met haar eigen hond en een leenhond. Nu kan het nog, zometeen is het veel te warm. Natasja hebt goedemorgen, Jorien. Ik wens jou een fijne, gezondige uitzending. Nou, ik jou ook, Natasja. Heerlijke muziek. Ik ben lekker aan een wandel. Trainen voor de Vierdaagse in de prachtige omgeving van Maarsen en Breukelen. Heerlijk om met deze summer vibes te wandelen. Dus mocht je iemand dansend zien lopen in de omgeving van Maarsen en Breukelen, dan is dat Natasja. En Carolina laat nog even weten dat ze onderweg is naar Harlingen om met de boot naar Terschelling te gaan. Met die heerlijke zomerse muziek op Q wordt het een heerlijke vakantie. Fijne vakantie, Carolien. Zometeen op Axwell en Gosso, More Than You Know op 150. Maar eerst 151. Robin Thicke, T.I. en Pharrell. This is Blurred Lines.

0: liedjes, hè, Joey?
1: Oh, ongelooflijk. Ik heb één liedje. Nou, elke keer als ik dat hoor, dan ben ik al op vakantie eigenlijk in mijn hoofd. Dus Barry Manilow, Copacabana.
0: Oh, leuk.
1: Geweldig. En Stromae ga ik ook draaien.
2: Genieten.
0: Veel plezier, Joey.
1: Dankjewel.
2: Zometeen meer. Q, top 500 van de zomer.
3: Laat een bericht achter na de toon.
4: Hi, met Mattie en Marieke van Q Music. We bellen omdat we jou zoeken.
5: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan, die net van een festival komt rollen.
4: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
5: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
4: Wacht, Marieke, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
5: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
4: Wie weet spreek je weer dan snel.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
6: 1 minuut over 9. Goedemorgen, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
7: Goedemorgen. Veel kinderen van 8 tot 12 maken al nare dingen mee in games op internet. Dat schrijft het AD. Het varieert.

0: Opdrachtgevers kunnen dan een naheffing krijgen of zelfs boetes. Het aantal gevallen van ebola in Congo is opgelopen tot ruim 900. Dat is een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie. De bestrijding van het virus gaat moeizaam, ook omdat er veel geweld is. Zo heeft een groep boze jongeren een ziekenhuis bestormd. Ze willen dat de lichamen van hun overleden geliefden worden overgedragen. Maar dat mag niet, want ook lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen extreem besmettelijk zijn. En Max Verstappen was tevreden met zijn eerste podiumplaats dit seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen eindigde in de Grand Prix van Canada als derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de zesde plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten die uitvielen. Verstappen zei dat hij blij was met een aantal coole gevechten, zoals met Hamilton. En dan nog het weer van Weerplaza. Een zonovergoten dag met maximaal 27 tot 29 graden. En morgen nog iets warmer, dan kan het in Limburg wel 31 graden worden.
1: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er deze ochtend niet. Wel al één flitser, die staat in het zonnetje op de A73... tussen Venray en Venlo, de hoogte van Venlo. Daar staan ze bij 49,5.
2: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
3: Q-Music. Joey van der Velden.
1: Ja, alleen maar lekker weer, alleen maar lekkere muziek.

0: Stromae bij Q, Aloren Dans op 147.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Zouden we kunnen zeggen dat de zomer nu echt begonnen is? Of moeten we de rest van de week nog even afwachten? Nou, maakt ook helemaal niks uit. Ik doe even een klein plonsje, doe ik. Lekker weer is de 500 lekkerste zomerliedjes bij Q op de radio. En ik vind het dus altijd een heel leuk idee dat iets dat nu heel groot is, klein is begonnen. In dit geval dit liedje van Barry Manilow. Die was in Brazilië was die op vakantie. En die vroeg zich af, zou er een liedje zijn gemaakt met de titel Copacabana? Nou, dat werd dus het bekende verhaal van Lola en Tony. En dat inspireerde dan weer een regisseur om er een tv-film van te maken. Wat een producent weer inspireerde om er een musical van te maken. Die dan weer jarenlang op West End in Londen heeft gedraaid. Hé, dat is allemaal niet niks. Begon allemaal bij de vraag, is er een liedje gemaakt met de titel Copacabana? Ja, zo begon het voor Barry Manilow. Ondertussen staat hij al jarenlang in allerlei zomerlijstjes. En dit jaar op 146 in de Q Top 500 van de zomer.

0: en Animals op 145 in de Q Top 500 van de zomer. Kijk alvast even of je camera van je telefoon een beetje is opgepoest. Je krijgt zometeen een klein opdrachtje van me. Als je zin hebt hoor, als je zin hebt. Weet je waar ik dus achter kwam? In het volgende liedje zit een heel klein eerbetoon. En wel in de titel. Katy Perry en haar manager die zijn dus heel erg fan van Big Star. Dat is een bandje uit Amerika. Die maken dit soort muziek. Even luisteren. Klinkt goed. Ik kan me voorstellen dat je dit veel draait onderweg als je op tour bent. En dit liedje heet dus September Girls. Girls is met een U geschreven. En als kleine verwijzing naar hun liefde voor de band Big Star is Californian Girls ook met een U geschreven. Dus een mini eerbetoon in het liedje van Katy Perry en Snoop Dogg. Ze staan op 144.
1: Nummer
2: 144.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: De Q Top 500 van de zomer.
1: En Californian Girls. Ik wil even een rondje thermometers wil ik even doen. Het is natuurlijk al dagen is het lekker in het hele land. Ook vandaag, het gaat 28 graden worden. Nou is het bijna, even checken, bijna 9:30. Ik dacht even de stand in het land onderzoeken. Dus ik ga op zoek naar de thermometer waar op dit moment de hoogste temperatuur op staat. Niet vals spelen, niet stiekem de föhn erbij houden of zo, maar even in de zon hangen of erop gaan zitten. Niet doen. Maak gewoon even een foto en vertel me ook even dan waar je bent. Dus een foto en locatie met een grote boog in de Q-Music app deze kant op. Dat doet Van der Velden zometeen. Even een rondje langs de velden qua thermometers dan. En deze hoor je ook. Ja, leuk, Gypsy Kings. Miami.
0: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Pap, wat doe je?
5: Ik ben een vakantie aan het boeken.
4: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
5: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
4: Lekker!
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen,

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Pinksterfestival bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: en Stumbling In.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: Staat in de lijst op 142. Het is de Q, top 500 van de zomer. Ik dacht, we doen even een rondje thermometer. Het is natuurlijk overal super lekker weer in het hele land. Het is nu 6 minuten over 9:30. Ik vroeg me gewoon af, hoe warm is het nu al? En vooral waar? Dus stuur je thermometer en je locatie in de app van Q. Nou, ik zit alles te scannen. Op zoek dus naar de hoogste thermometer. Sherene Voortman die zegt onderweg naar Waalwijk vanuit Groningen. 22 graden geeft de auto aan. Ben van de Veen, 25,8 graden in het pittoreske Mooi Nieuw-Veen. Rick Jacobs, hier in Boxmeer is het al 30. En Cynthia van Nie die zegt in Uithoorn op ons warme balkon 26,3. Maar, ik zie ook Joella. Die ga ik bellen, want daar is iets aan de hand.
2: Hallo, met Joella?
0: Hey Joella, met Joey van de radio.
2: Hi.
0: Ja, Joella, wat zie ik nou bij jou in de auto, zeg?
2: Ja, hij heeft het erg warm.
0: De auto heeft het heel warm, ja. Want er komen heel veel auto's binnen, want het staat gewoon 21 graden op. Maar bij jou is het?
2: Ja, bij mij. Wat zei die? 33 volgens mij net.
0: 33 graden nu al in de auto?
2: Ja, hij vond het nu al 33 graden in de auto.
0: Maar moet je niet een keer de koelvloeistof verversen dan?
2: Nou, de airco doet het heel goed in de auto.
0: Oké. En wat ga je doen vandaag?
2: We zijn onderweg naar het Erkmede Strand. Daar gaan we lekker wandelen met een hoop Dalmatiërs.
0: Nou, wat leuk. Ook de Dalmatiërs die gaan even plonzen vandaag.
2: Ja, ja, eigenlijk hadden we 's middags een wandeling staan. Maar die hebben we lekker vervroegd naar deze ochtend. Want anders werd het wel heel erg warm. Dus dan kunnen ze even lekker plonsen en afkoelen. Voordat het straks echt heel heet is buiten.
0: Nou, waanzinnig. Waanzinnig. Jij bent de hoogste thermometer die ik heb gevonden op dit moment. Dus jij krijgt van mij een Q-Music verrassingspakket.
2: Nou,
0: waar onder andere een zonnebril in zit. Dat ga ik op prijs geven.
2: Oh, hartstikke leuk.
0: Wat vind je eigenlijk van dit liedje? Ken je het?
2: Ja, heerlijk liedje hoor. Ja. Helemaal in de auto met deze temperatuur.
0: Nou, dat komt goed uit. Die hoor je zo meteen op 140. Alize en Moi Lolita. Eerst Farruko bij Q. Peppas.
2: Superleuk.
3: Nummer 141.

0: kapot gedraaid. En ik luisterde door de muren ook altijd mee. Daarom was ik op het voortgezet onderwijs zo goed in Frans. Door dit liedje. Ik heb al die woorden onthouden. Zo ging het, zo ging het. Alizé bij Q Music. Moi Lolita op 140 in de Q Top 500 van de zomer. Nou, het is geen geheim dat Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran over Shawn Mendes gaat. Camila en Shawn die hadden een relatie. Alleen het is nooit helemaal duidelijk geworden waarom het nou uitging. Maar ik heb het gevonden. Ik kwam het gewoon tegen op internet. Luister dit. De vraag is aan Camilla. Waar kan je echt niet zonder? Dus waar kan je echt niet zonder? Dit is haar antwoord.
1: And Shawn always gets mad at me because I always steal his AirPods and I'll rename them. Like Camilla's AirPods. Then I'll be like, these aren't your AirPods. They say Camilla's AirPods. And he's like, that's because you renamed them. And I'm like, touché.
0: So, hallo, hoor je wat ze zegt? AirPods. En als de mijne kwijt zijn, dan pak ik die van Shawn. Zo, als iets een relatiebreker is, dan is het wel op mekaars AirPods afpakken. En dan zogenaamd lenen en een andere naam geven. Dat is opeens helemaal duidelijk.
2: Nummer 139.

0: 138 in de Q Top 500 van de zomer. Ja, Harry Styles die staat vanavond gewoon weer in een uitverkochte, iets wat warme en plakkerige Johan Cruijff Arena. Veel plezier als je daar naartoe gaat. De lijst gaat zometeen verder met deze. Shaggy en Konkara. En Banana, inderdaad.
1: Zometeen meer.
2: Q Top 500 van de zomer.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
5: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
6: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
4: Dat is een Veldzinkadvies.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga van jouw adviseur naar Veldzink.nl.
8: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
17: Kippie.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Creon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Creon kozijnen.
21: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
18: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
22: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
18: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
23: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
24: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
25: Hebbes.
26: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
27: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1

0: je extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bijna 10 uur, goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
2: Goedemorgen. Met een nieuwe campagne van Amber Alert in Europa moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. Jaarlijks verdwijnen er 1000 kinderen nadat ze van huis zijn weggelopen. De campagne moet volwassenen helpen een onveilige thuissituatie bij kinderen eerder te herkennen. Bijvoorbeeld signalen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld, als plotselinge gedragsveranderingen of een kind dat voortdurend op de hoede is. Amber Alert komt ook met een 3-stappenplan. Herken de signalen, zoek contact en meld je zorgen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis dwingt huisartsen om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Huisartsen twijfelen of die apps medisch verantwoord zijn, maar als ze ze niet gebruiken, krijgen ze minder geld van een verzekeraar, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om apps die adviseren of een patiënt naar de dokter moet of niet. En het gaat makkelijk mis, bijvoorbeeld als mensen niet goed Nederlands kunnen, zoals bij deze arts in Utrecht.
3: Mensen zeggen hier heel snel, ik ben benauwd. En dat kan ook betekenen dat ze een verstopte neus hebben. Ernstige benauwdheid is echt wel een reden om bijvoorbeeld een ambulance te bellen of om ons meteen te zien. En een ernstige verkoudheid, gewoon uitzieken.
2: Huisartsen kunnen 1000 euro's mislopen als ze die apps niet gebruiken. Ook komende nacht kunnen asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht in Groningen. Er is een tijdelijke noodopvang ingericht in een congreshal omdat Ter Apel overvol is. Afgelopen nacht liepen daar zo'n 120 mensen. Die worden vandaag met bussen weer teruggebracht naar Ter Apel. Waar mensen zonder slaapplek vanaf morgen heen moeten, is nog niet bekend. En burenruzies worden steeds ingewikkelder. Dat melden bemiddelingsorganisaties aan de NOS. Het komt doordat mensen vaker met verward gedrag of met taalproblemen erbij zijn betrokken. In 5 jaar tijd is het aantal complexe burenruzies met bijna 10% gestegen. Meestal is de aanleiding geluidsoverlast. En dan nog het weer van Weerplaza. Een zonovergoten dag met maximaal 27 tot 29 graden. Morgen nog iets warmer en dan kan het in Limburg wel 31 graden worden.
1: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, wel flitsers. Op de A28 moet je opletten tussen Zwolle en Meppel. De hoogte van Zwolle, daar staan ze bij 101,4. En op de A73, Venray-Venlo, de hoogte van...

0: De Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Q 136.

0: Top 500 van de zomer.
1: 136 heeft hij te pakken. Eigenlijk moet ik zeggen Kiki Martin. Kiki Martin, zo noemde zijn familie hem altijd. En dat was eigenlijk best wel een logische stap. Want de hele familie van Ricky Martin, die heet Henrique. Zijn overgrootvader heet Henrique en die kreeg de bijnaam Kiko. Zijn vader was ook Henrique. Die werd dan Kiki genoemd. En dus werd de kleine Henrique Martin Morales automatisch Kiki Junior genoemd. Ja, hij vond het zelf eigenlijk wel een goede artiestennaam. Tot hij in begin jaren 90 eigenlijk steeds groter werd en steeds meer ging optreden. Ook in Azië kwam die. De naam Kiki heeft hij alleen wel laten varen. Want het is daar een scheldwoord. Ja, en dat wil je natuurlijk niet als je concert gaat geven op de poster zet. Het is een beetje onhandig. Lopen de zalen niet heel erg vol. Zometeen Avicii levels. Blackie.

0: wel de grootste dancehit aller tijden. En de gigantische zomerhit.
1: Q, top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Avicii bij Q Music en Levels op 134 in de Q top 500 van de zomer. Ik ben helemaal wakker geworden. Ik moest een beetje erin komen deze ochtend. Maar ik ben helemaal opgefrist na 2 bakken koffie en een lekker frisje. Zometeen trouwens een enorme uitdaging voor je. Ben je er nou ook helemaal bij op deze tweede Pinksterdag? En hou je van draaiorgelmuziek? Nou, dan heb je die Q-Music zonnebril. Die heb je zo verdiend. En ik zag ook een appje van Margriet. Die was bijna te laat op werk. Mag ik bellen?
3: Met Margriet.
0: Margriet, heb je het gehaald?
3: Ja,
0: oh,
3: ik heb het gehaald.
0: Wat was er aan de hand?
3: De Elfstedentocht is begonnen hier in Dokkum.
0: De Elfstedentocht is begonnen?
3: Ja, de fiets-Elfstedentocht.
0: Oh! Oké, ik denk aan Margriet. Je bent in de war.
3: Nee, de fiets-Elfstedentocht.
0: Oké, dat is in principe de Elfstedentocht, maar dan gewoon op de fiets.
3: Ja, klopt.
0: En waarom was je door de fiets-Elfstedentocht te laat dan?
3: Nou, de wegen werden afgezet.
0: Oh ja, ik snap het. Oké.
3: Okay. Ja, dat had ik helemaal vergeten.
0: Duidelijk, Margriet. Duidelijk even nog. Wat is de temperatuur bij jou?
3: Moet ik even checken. Volgens mij 20 graden.
0: Valt nog mee, hè?
3: Valt nog mee.
0: Margriet, ik wens jou een fijne werkdag vandaag.
3: Ja, dankjewel.
0: Zet hem op, hè.
3: Dankjewel.
1: Nummer 133.
4: Zit hier god tyfus heet in dit hok. Gewoon niet normaal.
5: Ik lig onder de branddeken.
4: Draai jij me nog even 2 keer om als ik vannacht... Ben ik ga.

0: 500 van de zomer.
1: Joris! Daar is Joris!
0: Ja, voor wie nog niet helemaal wakker is, of juist zo scherp is als een pianosnaar. Joris die gaat weer een liedje spelen op zijn draaiorgel, een bekende Q-hit. En de vraag is, tijdens dit lange Pinksterweekend wederom, welk liedje is dat? Ik dacht, ja Joris, Pinkstermaandag, het kan gewoon.
2: Het kan gewoon, natuurlijk, zeker ja. Weten.
0: Wat geeft de temperatuurmeter bij jou aan?
2: Nou, het is hier al goed warm. Voor mij is het hier al wel bijna 25 graden alweer. Dat dus het wordt een warme dag.
0: Zo. Ja, joh. Ja. Mijn vraag is dan, want die warmte, wat doet dat eigenlijk met jouw orgels? Want het is natuurlijk allemaal van hout. Gaat dat niet trekken? Ja. Loopt dat niet uit de rails? Ja. Hoe werkt dat?
2: Nou, inderdaad, dat hout werkt natuurlijk enorm mee met al die temperaturen.
0: Ja?
2: Het kan er wel tegen. Alleen het orgel is vaak op een bepaalde temperatuur gestemd.
0: Ja?
2: Dus als je vol in de zon ermee gaat staan, dan kan het nog wel eens een beetje ontstemmen.
0: Oh, klinkt hij dan vals?
2: Ja, dan wordt hij vals, precies. Ja. Daar moet je een beetje rekening mee houden.
0: Oké, dus in principe bij warme dagen word je ook liever niet geboekt, Joris. Want dan...
2: Nou ja, ze mogen altijd boeken natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Maar
2: soms moet je een beetje rekening houden met de plaats hoe je het orgel neerzet, zeg maar. Hè.
0: Ja. Ja. Ga je naast de koelkast ga je dan staan?
2: Ja, uiteraard. Nou, wat dacht jij? Dat is een goed idee.
0: Of in de koeling, Joris.
2: Of in de koelkast. Ja, dat kan ook nog.
0: Oké, jij hebt nu een van de orgels heb je weer uit de garage gereden.
2: Ja,
0: voor iedereen die zit te luisteren. Luister goed, als je titel en artiest weet, maak je kans op de Q-Music zonnebril. Nou, die wil je hebben, Joris. Ik zou zeggen... Take it away.
2: Ja, daar komt-ie.

0: Als je het weet, stuur een bericht in de app van Q. Tik het of spreek het in, druk je op het microfoontje. Bij hoge nood mag je ook bellen. 09099596. Hij is moeilijk, Joris.
1: Ja.
0: Dat is niet mis. De lijst gaat zo verder met deze.
2: Zometeen meer.
3: Q, top 500 van de zomer.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
11: jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
14: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... Jouw Veneta.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Joehoe! Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
22: meer. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Q-Music, Joey van der Velden.
9: Met Beyoncé en Jay-Z na Bass Hunter. Dit is Pota Anna.
8: Q-Sounds Battle with you. 131.
10: Rishana.

0: 130 in de lijst.
1: Joris. Joris. Daar is Joris.
0: Nina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Houten kop en familiebezoek. Vat ik zo de dag een beetje goed samen?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Wie ga je bezoeken?
2: Mijn oom.
0: Nou, wat gezellig.
2: Ja, zeker.
0: En Nederland vraagt zich natuurlijk ook af, hoe kom je aan die houten kop?
2: Ja, gisteren een paar wijntjes gedronken.
0: Wat is een paar, Nina?
2: Anderhalf fles in de middag dan.
0: Ja, Nina, maar het is ook natuurlijk lekker een wijntje, hè, op het terras.
2: Nou ja, wat een verjaardag en het was lekker in de achtertuin, dus ja, mooi weer erbij.
0: Zonnetje, feestje, zalig, chippy erbij waarschijnlijk.
2: Heerlijk,
0: oh,
2: ja.
0: Nina, we moeten het leven ook vieren en we moeten genieten natuurlijk. Dat
2: zeker
0: is ook zo. Je hoorde net Joris en die speelde een bekende Q-hit, ja, op zijn draaiorgel. Hij staat ook in de Q-top 500 van de zomer. Laten we eens even luisteren. Nou, roept u maar. Wie is het en wat zingt hij of zij?
2: Samuel
0: Welte,
2: echte liefde
0: is te
2: koop.
0: Zeker weten?
2: Ja, zeker weten, 100%.
0: Dat hebben we goed. Gefeliciteerd. Oh, lekker bezig.
2: Ja, zeker.
0: Je krijgt van mij, Nina, een Q-Music zonnebril.
2: Nou, helemaal super.
0: En een Q-Music zonnebrand.
2: Nou, dat is helemaal top met dit weer.
0: Zeker voor de komende dagen is het wel lekker natuurlijk. Nou, groetjes,
2: ja, absoluut.
0: Groetjes aan je oom en thanks dat je erbij was.
2: Ja, dankjewel. Ga ik doen.
0: Samuel Welte staat op
3: 129.

en Cake by the Ocean op 128 in de Q Top 500 van de zomer. De volgende act die staat er maar liefst 7 keer in. En ze staan dit jaar ook op het podium van de Foute Party, The Big One, in het Philips Stadion in Eindhoven. Mocht je daar nou bij willen zijn, deze vernieuwde, nog grotere Foute Party, dan zou ik zeggen, score even een paar tickets. Er zijn er nog een paar, niet heel veel, dus je moet snel zijn. Qmusic.nl of in de Qmusic app doe je het. K3 is er onder andere. Melanie C, Samuel Welt, hoorde je net nog. Christos Amsterdam, 3T, Rolf Sanchez, Mental Tio, Toybox, Marco Schuitmaker, Gerspar Doel, Chaotic en ook de Benga Boys. Zo, is dat cool of wat? Grote kans dat ze alle 7 liedjes die in de Q Top 500 van de zomer staan ook gaan zingen die avond. Dit is To Brazil op 127.

0: 126. Zometeen op 125 een liedje waar je echt de hele nacht op kan dansen. Letterlijk. En deze hoor je ook.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Ik heb net een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk maar hoe schattig.
4: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
5: Ja, dit is dus onze groepsapp.
6: En daar mag wat verandering in komen.
5: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
6: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
5: En wie weet spreken we jou binnenkort.
6: Mattie
5: en Marieke.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Puzzle.
10: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Altap.
10: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterrenslot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
22: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
23: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl.
1: Voor de makers.
9: Praxis.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
25: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
26: Jongens, eten!
27: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
28: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
29: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: 1 minuut over 11. Goedemorgen, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Fieke Hamers.
31: Goedemorgen. Op Schiphol heeft een vliegtuig vanmorgen een noodlanding gemaakt. Er was rook ontstaan in de cabine van het vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen. Op Schiphol stonden hulpdiensten paraat, maar het toestel kon veilig landen en de passagiers hebben niks. Hoe ze nu naar Kopenhagen gaan is nog niet duidelijk. Duizenden kinderen van 8 tot 12 maken nare dingen mee in online games. Dat schrijft het AD. Het varieert van pestgedrag door leeftijdsgenoten tot het zien van gewelddadige of seksueel getinte beelden. Ruim 50.000 kinderen geven aan dat er gemeen tegen ze werd gedaan in een game. En een derde van de kinderen heeft online contact met onbekenden. Onderzoekers zeggen dat ouders zich op tijd moeten verdiepen in de online wereld van hun kinderen. Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, denkt nog steeds dat er vandaag een vredesdeal kan worden gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Door de hoop op een akkoord zijn meteen de olieprijzen met ruim 5% gedaald. Maar Iran klinkt minder positief. Volgens Teheran is er op veel punten overeenstemming, maar is er nog lang geen definitief akkoord, met name over de afbouw van Irans nucleaire programma. En met deze temperaturen is het wel zo lekker. Dus

0: Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
1: Music. Joey van der Velden.
2: Ja, het is ook echt alleen maar goede muziek. Zometeen Eiffel 65, Blue Dabadie, Will and the People. Eerst Brain Power.
1: Nummer 125.

0: Deze potje ken ik de hele nacht weer dan.
1: De Q Top 500
2: van de zomer. Q Music.
3: Q Music.
1: Nummer
2: 124.

0: versus Marieke.
1: Op 124 in de Q Top 500 van de zomer. Wat je ook aan het doen bent vandaag. Je hoort de beste zomerliedjes bij Q Music. Zoals bijvoorbeeld zometeen Alvaro Soler. En misschien ben je wel helemaal niks aan het doen. Zoals Mattie en Marieke. Nou, die zijn helemaal kapot. Zijn die helemaal kapot. 5 dagen lang reden ze door het hele land in een grote rode bus om vlaggen te verdienen. Wie dan als eerste 10 vlaggen mocht hijsen, die won. Mattie versus Marieke. En die vlaggen die kon je dan weer verdienen door verschillende opdrachten uit te voeren. Nou ja, wat hebben ze niet gedaan de afgelopen week? Ze hebben alles gedaan. Achteruit gereden op de TT van Assen, op het circuit daar. De hoogste klimmuur van Nederland hebben ze beklommen. Absolute hoogtepunt vond ik de Crazy 88 in Brabant. Ze kregen echt een hele grote lijst met allemaal typische Brabantse opdrachten. En die moesten ze dan uitvoeren.
2: Zing een nummer Brabant met een Guus. Mannen, heet iemand van jullie Guus? Namende, namende. Een klein stukje van Brabant zingen van Guus Meeuwers. En ik loop hier alleen in de stille stad.
3: Hallo, beste terras. Hallo, ik ben Mattie van Q-Music. En een van de opdrachten is dat ik met 11 mensen de Polonaise moet lopen hier op het terras. Zouden jullie dat willen? Ja, doet iedereen mee? Er staat een paard in de grond.
1: Ja, ik dacht, ik kap hem even af voordat Mattie echt, voordat hij gaat zingen. Maar ik vind dit mooi, ik vind het fantastisch. Ik ga ook nog even spoilen. Marieke heeft gewonnen. Ja, bij deze weggegeven. Maar dat maakt echt helemaal niks uit. Want de beelden, de compilatie, die is echt waanzinnig is het. Je moet het even gaan kijken. Compilatie van meer dan een uur vind je op qmusic.nl.
0: Nummer 100.

Sophia op 122 in de Q-top 500 van de zomer bij Q-Music. Trouwens, geen ode aan de hoofdstad van Bulgarije. Nee, hij zingt over een meisje genaamd Sophia. Ja, zangers doen dat vaker. Neem bijvoorbeeld George Ezra. Die zingt niet over Sophia, maar voor Tamara zingt hij. Een paar jaar terug was hij van plan om een rondreis te maken. Hij was toen midden 20. Nou, perfecte leeftijd om even wat van de wereld te zien. Hij begon zijn trip in Barcelona. Daar verbleef hij in een appartementje van ene Tamara. Alleen, wat gebeurde er? Hij vond die plek zo magisch dat hij daar al is gestopt met zijn rondreis. Ja, hij heeft zich daar gesetteld voor een paar weken en schreef daar het hele album Staying at Tamara's. En dit was het eerste liedje dat hij volledig af had in dat appartement van die Tamara dus. Dit is Shotgun bij Q-Music.

0: Neo, Afrojack en Neyer bij Q Music. Give me everything. Op 120 in de Q Top 500 van de zomer. Ik wil zometeen even een klein spelletje met je spelen. Heeft te maken met puur zomers geluk voor mij. Als je kan tellen, dan kan je zometeen meedoen. En deze hoor je ook. Oh, lekker.
1: Zometeen meer.
2: Q Top 500 van de zomer.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
6: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo lof voor Almof.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers. Praxis.
19: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Van der Velden.
22: Met zometeen Guillermo en Tropical Danny. Toppertje eerst Don Henley.
23: Q sounds better with you. 119.
24: Ja, Joey van der Velden op de radio. Op tweede Pinksterdag. Heerlijk.

nog Sabrina Carpenter horen met Espresso. Eerst wil ik even een klein spelletje met je spelen. Dit is mijn favoriete spelletje ever. Ik ga je uitnodigen om de uitdaging aan te gaan. Als je kan tellen, dan kan je meedoen met dit spel. Want het heeft alles met de zomer te maken. Het gaat over het geluid van meeuwen. Als ik iets zomers vind, dan is het wel het geluid van meeuwen. Buiten dat ze je friet pikken, zijn meeuwen ook gewoon gezellige dieren. En ja, stralen ze puur zomer uit. En voor je het weet, zit je hele terras vol. Daar wil ik even wat mee doen. We gaan meeuwen tellen tijdens het volgende liedje. De vraag is, hoeveel meeuwen hoor je tijdens Ina en Had? Dus alle meeuwen voordat het volgende liedje begint. Als je zometeen weet hoeveel meeuwen je hebt gehoord, dan mag je me een berichtje sturen in de app van Q. Je mag het tikken of je spreekt het heel makkelijk in. Dan druk je gewoon op het microfoontje. Ik ga één keer even het geluid laten horen. Dit is het geluid van de meeuw. Deze telt dus niet mee. Succes. 116.

0: van de zomer.
1: En Espresso staat op 115 in de Q Top 500 van de zomer. Daarvoor Ina op 116 met The Sun Is Up. Maar je hoort ook een aantal meeuwen. Irene, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waar ben je?
2: We zitten in de auto. We zijn weer terug naar huis van een weekendje weg.
1: Ach, nou wat lekker. Wat heerlijk. Ja. Waar was je?
2: We waren in Veluwe in Kootwijk.
1: Nou Irene, wat is het dan fijn als je gewoon in Nederland op vakantie bent, dat je dan het weer zo mee hebt?
2: Maar dat zeggen zeker, ja. Dit weer was echt fantastisch.
1: Dat is toch zalig.
2: Ja.
1: Je hoorde net een aantal meeuwen tijdens Ina. We waren aan het meeuwen tellen. De mail die klonk zo. Deze telt er trouwens niet mee. Hoeveel meeuwen heb je net gehoord?
2: We hebben er net 7 gehoord.
1: We?
2: Ja, in de auto, hè, met z'n vieren. We hebben 7 gehoord.
1: Oké, met z'n vieren geteld. Maar als dat maar goed gaat met z'n vieren tellen, dat is altijd een beetje rommelig. Dan heb je...
2: Ja.
1: Of niet?
2: Nou, het ging goed.
1: Het ging zeker goed. Gefeliciteerd!
2: Nou, toch niet.
1: Helemaal goed. 7 meeuwen heb je gehoord. Je krijgt van mij het Q-Music prijzenpakket. Ik zal er voor alle 4 ook nog even een zonnebril in doen.
2: Nou, wat leuk.
1: En moeten we nog lang onderweg naar huis? Of valt het mee?
2: Nee, het is nog een half uurtje, dus we zijn er bijna.
1: Oké, nou, dan zit je goed bij Q, want de Q Top 500 van de zomer. Met 500 zomerse liedjes. Oh, en deze is ook fijn. Deze is leuk, hè?
2: Ja, super.
1: Bob Marley in the Wailers, Three Little Birds.

0: Bob Marley en The Wailers bij Q Music. En Three Little Birds. Het is de Q Top 500 van de zomer die zometeen bij Tom en Bram verder gaat met deze op 130. Sticky Minaj. Starships.
1: Zometeen meer.
2: Q Top 500 van de zomer.
3: Onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Hey mannen.
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
16: Kippie.
14: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
22: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
23: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
22: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
23: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
21: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
26: 12 uur. Goedemiddag.
27: En een goede middag.
26: Muzieknieuws van nu.nl. Met Rutger Radstaken.
28: Goedemiddag. Ondanks de hitte en de droogte zijn er nog geen medische problemen geweest tijdens de Europa-run. Bij waterpunten onderweg zijn ongeveer 30.000 flessen water neergezet en deelnemers krijgen voedingssupplementen om oververhitting tegen te gaan. Volgens de organisatie zijn de teams inmiddels in de buurt van Rotterdam en komen in de loop van de dag over de finish op de Coolsingel. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een vliegtuig dat vanuit Parijs onderweg was naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt, omdat er rook stond in de cabine. Op Schiphol stonden hulpdiensten klaar, maar het toestel kon veilig landen en de passagiers hebben niks. Hoe ze nu naar Kopenhagen gaan is nog niet duidelijk. Paus Leo noemt AI een van de grootste uitdagingen van deze tijd. In een belangrijk nieuw document roept hij op om AI vooral ethisch en verantwoord te gebruiken. Volgens de paus verandert de technologie onze samenleving razendsnel en hij is bang dat menselijke waardigheid en echte menselijke contacten onder druk komen te staan. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, dan loont het om even extra goed te kijken naar je favoriete bestemming. Want uit een vergelijking van 5 populaire vakantielanden blijkt dat Spanje en Kroatië het goedkoop zijn voor eten, drinken en tanken. Frankrijk komt juist als duurste uit de bus. Vooral door de hoge tolprijzen en dure horeca. Duitsland blijkt dan weer slim voor een korte trip. Geen tol en goedkoper tanken dan in Nederland. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is zon overgoten met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. In Limburg kan het tropisch warm worden en morgen nog wat warmer.
26: Flitsmeister dan, 16 files gemeld. Dit zijn ze vanaf een kwartier of langer. De eerste op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Dat komt door een ongeval, 9 kilometer met een half uur. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 3 kilometer, kwartiertje.
27: En een flitser op de A73 richting Venlo bij 49.5.
29: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
30: Q-Music. Tom en Bram.
26: Zijn we weer.
27: Ja, daar zijn we.
26: Met de finale dag van de Top 500 van de zomer. Oh,
27: jammer.
26: Suzanne Freek zometeen. Eerst Nicki Minaj en Starship.
30: Q-Music. 130.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: De Q Top 500 van de zomer.
1: En blauwe dag, hoorde je net. We staan in het Gelredome trouwens, hè?
2: Zeker, ja. Een aantal keer.
1: Ja, 10 keer, ja.
2: Ja, nee, absoluut. Ik ga er vrijdag heen.
1: Hé, hey, leuk, ja, man.
2: Heel veel zin in.
1: Goed gedaan.
2: Jij bent al geweest?
1: Ja, is fantastisch.
2: Ja?
1: Fantastisch.
2: Ja, ja, ja. Stof, kon je er ook een beetje makkelijk wegkomen?
1: Nou ja, ik heb daar de VIP-bar nog even leeg gedronken. Dus toen ik wegging, was eigenlijk iedereen al weg. Dus ik kon inderdaad zo weg.

0: waren al bezig met schoonmaken.
1: Ja, we werden eruit geveegd.
0: Okay. Ja. Ja, dat zegt genoeg.
1: Hey, het is 8:08, de zondagmiddag van Q-Music. De finale dag.
0: Zondagmiddag? Maandagmiddag.
1: Maandagmiddag, ja, voelt als een zondagmiddag.
0: Ja,
1: ja. Ik zit helemaal in zondagsfeer, ja. Weet je dat?
0: Tweede Pinksterdag.
1: Ja, heb jij dat niet?
0: Ja, zeker.
1: Het voelt op de weg ook zondags.
0: Het voelt ook echt inderdaad als weekend. Oh, wat veel vervelende Duitsers op de weg, hè?
1: Is dat zo?
0: Niet normaal. Oh. Allemaal linksrijdend, sloomrijdend, vervelend rijdend.
1: Misschien hebben ze Q wel aanstaan, dan kun je nu even wat zeggen tegen ze.
0: Raus. Ja, nee. Het zijn natuurlijk prima mensen. Ja. Alleen, ze rijden een beetje vervelend. Goed, in ieder geval, we zijn heel erg benieuwd wat je vandaag op tweede Pinksterdag gaat doen.
1: Op zondag.
0: Ja, moet je misschien wel werken? Ben je lekker op het strand? Ga je lekker wandelen? Poeh, wel heet om te wandelen. Maar goed, het kan allemaal. Kom er lekker bij in de Q-app, vinden we leuk om te lezen. Kan ook trouwens met een spraakmemo of een fotootje. We zien alles. En die lijst dendert ook door. Maar niet voordat René Karst langs is geweest.

0: Toch alweer 3 jaar oud, hè, dit nummer.
1: 3 jaar?
0: 3 jaar.
1: Oh.
0: Ik heb echt het gevoel alsof dit gisteren nog op de playlist stond.
1: Dat staat het ook.
0: Ja, het staat al 3 jaar op onze playlist.
1: En terecht, heerlijk. Miley Cyrus en Flowers op plekje 110 in de Q-top 500 van de zomer.
0: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. En wat zitten mensen er toch lekker bij vandaag.
1: Ja, joh.
0: Selma bijvoorbeeld, heerlijk op het water. Gezellig met de muziek van Q. Ja, gewoon op een bootje. Heerlijk.
1: Zie, Henrique is erbij. Hallo Tom en Bram. We rijden weer naar huis van een heel gezellig en mooi weekend weg met de familie Zieleman. Nu sluiten we het Pinksterfamilieweekend traditiegetrouw af bij de Mac.
0: Ach, wat heerlijk zeg.
1: Oh, beetje.
0: Kip 6.
1: Ja?
0: Kip 6, heerlijk.
1: 9.
0: Ook lekker. Angelique, pakketjes inpakken voor de webshop van mijn dochter. Kijk, er wordt gewoon gewerkt ook.
1: Ja, ook bij Fouad. Die zegt hier, goedemorgen, ik ben aan het schilderen. Heerlijk, wat een rust.
0: Nick zegt, ik zit in de bus richting de bioscoop met een goede vriend. Dat is ook wel lekker. Als je een beetje de koelte op wil zoeken, ga je gewoon lekker naar de film.
1: Bianca, onderweg naar het strand in Delfzijl.
0: Even kijken. Ik zie ook nog een bericht van Gea. Lekker op eigen terras in de tuin. Vanuit een hangmat.
1: Hey, en dit dan. Diane, die gaat om 2 uur vanmiddag even sporten. Ik bedenk me net dat ik helemaal geen korte trainingsbroek heb. Alleen een lange.
0: Oeh.
1: Nou.
0: Ja, dat is wel even warm. Even een soort Bikram sporten is dat. Goed, we hebben ook aan de lijn Anja. Hallo Anja.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hoe is jouw dagje dan?
2: Nou, een beetje warm, hè?
0: Ja. Maar daar heb jij wat op gevonden?
2: Ja, daar hebben we wat op gevonden. Wij gaan voorbereiding doen om ons grote zwembad weer op te zetten. We hadden het eigenlijk eerder willen doen. Alleen, we gaan onverwacht gaan we een paar dagjes weg. Dus over 1,5 week. En toen had ik zoiets, dan heb ik niemand om op het bad het bad in de gaten te kunnen houden. Want het bad heeft wel een. Ja, op het bad. Want het bad heeft wel een omvang van 4,55 meter.
0: Zo. Dat is wel een flink bad, ja. Voordat het dat gevuld is. Dat duurt wel even.
2: Ja, en ik denk als we als bewijs van spreken de slang eraf zou springen, dat onze naaste buren en achterburen niet blij worden als daar 14 kuub water door de slang heen springt. Dus toen zei ik vanmorgen een andere buurvrouw verderop in de stad, dat is toch geen probleem, dan zet je het zwembad op en dan ga ik dagelijks gewoon bij jullie tuin kijken. Dat is opgelost. Dus we gaan vanmiddag gaan we onze tuin en we gaan alle planten aan de kant zetten en alle dingen die er staan. En dan gaan we hem vandaag of morgen gaan we hem opzetten.
0: Super zeg. Ja, wat heerlijk. En dan heb je de komende week nog wel plezier van. Volgens mij tot en met donderdag is het echt. Ik zie dat het echt.
2: Nee,
0: het is alleen maar dit. 30 graden, ja.
1: We krijgen nooit geen winter meer.
2: Nee, maar we hebben zelfs een verwarmingselement voor het zwembad. Dus ook al is het 20 graden, dan is het water nog lekker.
0: Ja, je kan hem altijd nog naar 40 plussen in die 30 graden.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, wat heerlijk zeg. Wat top. En ben je dan ook iedere dag met een barbecue in de weer of dat dan niet?
2: Nee, die past daar niet meer. Want wij hebben gewoon echt letterlijk een looppad vanuit onze keukendeur. En dan kunnen we regelrecht een looppad van 2 tegels naar de schuur. En dan vanuit de schuur kunnen we langs de schuur met een fiets naar de schuttingdeur. En verder blijft er geen tuin over.
1: Ja, jouw hele achtertuin is zometeen een zwembad.
0: Ja, jij bent een zwembad, Anja.
2: Ja, klopt.
1: Nou, ga er lekker van genieten. Radio op de top 500 van de zomer. En dan wensen we jou een prachtige dag nog.
2: Dankjewel en succes met de uitzending.
0: Nee, dankjewel.
1: Plekje 109 in de Q-top 500 van de zomer. Rolf Sanchez, hier is Mas.

0: 108. Alejandro. Lady Gaga en Alejandro. Zometeen in de top 500 van de zomer. Juanes. Adios, le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro. En ook Calvin Harris komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Obelink, alles voor kampeergeluk.
25: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
24: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
26: Alles voor kampeergeluk.
27: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
4: Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12,000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
28: Peugeot. Half 1, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A15, Ridderkerk-Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost, het komt door een ongeval, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. En op de A16, Breda-Rotterdam, bij Rotterdam Centrum, doordat de afrit daar dicht is, 3 kilometer, 20 minuten.
29: En een flitser op de A73 richting Venlo bij 49,5.
28: Q-music, Tom en Bram. Met de top 500 van de zomer. Calvin Harris nu met Blessings.

0: in de top 500 van de zomer. Calvin Harris en Blessings.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Ja, spelen wij in teamverband. Team Tom, naar wie ben jij vandaag op zoek? Want je hebt nog geen teamgenoot.
2: Nee, ik zoek een teamgenoot die op dit moment op een boot zit. Gewoon lekker aan het dobberen is. Het mag een luxe jacht zijn, het mag een sloepje zijn, het mag een rubberbootje zijn. Het maakt me niet uit als je maar op een boot zit. Want dan zit je gewoon heel relaxed in de wedstrijd vandaag. En dan fluiten we naar die overwinning toe. Dus meld je aan voor Team Tom.
3: Jij staat ook ver van de werkelijkheid, hè, jij.
2: Wat?
3: Op zoek naar iemand met een boot of op een boot.
2: Ik heb hem zelf niet.
3: Ja, morgen ben je op zoek naar iemand met een Ferrari.
2: Oh, die zullen er ook vast
3: ver
2: zijn.
3: Ver van de realiteit verwijderd jij, Tom.
0: Ik ben op zoek naar iemand voor Team Bram. Die al heel lang geabonneerd is op een tijdschrift.
2: Ja. Want jij wil ook iets...
0: Ik was vroeger altijd van Voetbal International. Ja. Dat vond ik helemaal leuk. Die heb ik toen opgezegd. Ik ga hem toch weer nemen. Ik vind dat toch wel leuk.
2: Oh, ja.
0: En ik ben bijvoorbeeld ook al lid van de Historia. Dat zijn van
2: de Historia?
0: De Historia is
2: zo ver van de werkelijkheid, jij.
0: Nee, Historia is een fantastisch blad. Met allemaal leuke, spannende geschiedenisverhalen. Heel snappy geschreven, mooie illustraties. Echt een geweldig blad. Kan ik zeer aanraden. In ieder geval, ben je al heel lang lid of abonnee van een tijdschrift? Dan hoor je een Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Key Music App. Ja, of dus Team Tom als je een helikopterdek hebt op een boot.
2: Joh, er zijn toch echt wel mensen op een boot zitten op dit moment?
0: Ja, natuurlijk.
2: Dat is niet gek. Het spel.
0: Ja, 30 seconds, joh. Het is veel te warm voor
2: ik ga ook niet naar de kast lopen, inderdaad. 30 seconds ligt hier. Ja, mooi. Doen we dat. Juanes nu in de Q-top 500 van de zomer op...

0: Kriskos Amsterdam op 105 in de top 500 van de zomer. Early in the morning.
1: Team Tom versus Team Bram.
0: Spelen wij in teamverband. Vandaag doen we uiteraard weer eens een keertje 30 seconds. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Tenminste, we hebben ze inmiddels wel teruggebeld. Dus we kunnen het voorstelrondje doen.
2: Ja, wat leuk. Ja, voor Team Bram, ik was op zoek naar iemand met een abonnement op een weekblad. Of een maandblad. In ieder geval een tijdschrift. En die heb ik gevonden in Francis. Hallo.
3: Hi, met Francis. Hi.
2: Hallo. Nou, wat is jouw trots onder de weekbladen?
3: Nou, we hebben de Donald Duck. Ach. We hebben de Libelle. En we hebben de Veteronen.
2: Ach, kijk wat heerlijk. En lees je ze ook altijd allemaal?
3: Nee.
2: Nee, nee.
3: En welke nee, de Libelle deel ik met mijn moeder. Dus mijn moeder leest hem wel altijd. En de Donald Duck, die wordt wel gelezen door mijn kinderen. En ik ben docent, dus ik neem hem ook altijd mee naar de klas.
2: Dus die
3: wordt uiteindelijk wel gelezen, ja.
2: Ach, en de Veteronen, ja. die ligt daar zielig op een tafeltje.
3: Ja, die heb ik toevallig ook net opgezegd.
2: Klaar mee.
3: Ja.
2: Klaar
3: ja.
2: Met die pastelkleuren.
3: Precies.
2: Nou, ik ben blij dat je in mijn team zit, Francis. Jij gaat strijden tegen Team Tom, oftewel Team Boot.
0: Team Boot, iemand die op een boot zit. Chantal, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Nou, wat heerlijk. Waar liggen jullie?
4: We varen nu naar Kampen.
2: Naar Kampen?
4: Ja, we zijn vanaf Elburg naar Kampen gevaren.
2: En wonen jullie daar ook in de buurt of kom je van ver?
4: Nee, we wonen op het Harde.
2: Oh,
4: de boot ligt in Biddinghuizen. En daar zijn we vanochtend vertrokken naar Kampen.
2: Heerlijk, een rondje IJssel.
4: Jazeker.
2: Nou, als ik vanmiddag om 4 uur terug ben, dan zwaai ik even.
4: Dan zijn wij denk ik al weg.
2: Oh ja. Hey, we spelen 30 seconds. Beide teams, 30 seconden de tijd. En er worden natuurlijk dingen omschreven vanaf het kaartje. Team met de meeste woorden goed, wint het spel, pakt het Q-prijs een pakket.
0: Ja, Team Tom met Chantal, willen jullie lekker beginnen vanaf die boot?
2: Lijkt me goed toch, Chantal?
4: Ja hoor, prima.
2: Ik pak het kaartje, we gaan op zoek naar... Oh, heel groot land, linksboven, links van Nederland. Naast de Noordzee ook.
4: Engeland.
2: Ja, en dan het hele ding bij elkaar.
4: Groot-Brittannië.
2: Juist, dit is de man van All You Need Is Love, de presentator.
4: Robert ten Brink.
2: Ja, dit is een zo'n heerlijk, lekker, het ruikt lekker, lekker zo'n winkel met al die luchtjes, met zeepjes, met van die douche, showmingen.
4: Is die Paris?
2: Nee, die andere, één woord is
4: Kruidvat.
2: Het. Nee, met ook van die foam, van die jelletjes, lekker voor onder de douche. Kun je ook van die pakketten geven.
4: Nee.
0: Toch jij de rituals?
2: De rituals.
4: Ah, oh ja, rituals.
2: Ja. Goed, Francis voor Team Bram, ben jij er klaar voor?
4: Jazeker, ja.
2: Dan gaat de tijd nu in. We zijn op zoek naar... Ach, dit is een Zwitserse tennisser. Een hele grote.
4: Niet oh, Federer?
2: Ja, en maar dan zijn voornaam erbij.
4: Roger Federer.
2: Ja, heel goed. Even kijken, dit is... dit zit achter, op de achterkant van je voet. Een zwakke plek.
4: Heel, Achilles?
2: Ja, Achilles inderdaad, top. Dit is een... dit is een brillenzaak. Niet de Pearl...
4: Nee,
2: dat is een Nederlandse naam. Als je niet normaal bent, dan ben je...
4: Oh, ja, bent u weer vast.
2: Dan ben je anders.
0: Hans anders.
4: Oh ja, Hans anders.
2: Ja, het was even struggelen. Maar ja, Team Tom en Team Bram, Chantal en Francis, jullie hebben er evenveel goed. Dat betekent dat jullie allebei het prijspakket winnen.
0: Super nieuws.
4: Ach, wat leuk.
2: Ja, dat is toch leuk. Er zitten allemaal leuke friemels in. Misschien zit er ook wel een rituals in. Ik heb geen idee. Het komt in ieder geval jullie kant op. Geniet ervan.
4: Leuk, dankjewel.
2: Fijne
4: uitzending.
2: Ja, en Chantal, geniet van die prachtige skyline van Kampen waar je zo meteen langs heen gaat varen.
4: Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik.
2: Ja, en Chantal, blader nog even rustig door je weekbladen. Francis. Oh, Francis bedoel ik, ja, sorry. Ja, Chantal van de boot.
4: Ja,
2: behalve de Veteronen, Francis, want die gooien we het huis uit.
4: Ja.
2: Fijne dag beiden, doei doei.
4: Fijne dag, doei doei.
2: We zijn bij 104 in de top 500 van de zomer. Coldplay en Rhythms del Mundo. Dit is Kloks.

0: Perez. Op 103 zometeen meer Q-top 500 van de zomer. Onder andere de Beach Boys.
1: Like her.
0: En ook na het nieuws van 1 uur David Guetta en Sia.
2: Zometeen meer.
3: Q top 500 van de zomer.
4: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel je nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
22: Pinksterfestival bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
24: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
25: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
26: Honda, the power of dreams.
27: Het is 1 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Muzieknieuws van nu.nl.
0: Krijg je van Rutger.
1: Goedemiddag. Dat asielzoekers van hot naar her verplaatst worden omdat de opvang in Ter Apel weer vol zit, is mensonterend, zegt het Rode Kruis tegen Hart van Nederland.
2: Het is echt onmenselijk en enigszins mensonterend. En ik moet ook zeggen, ik schaam me ervoor dat wij geen goede oplossing kunnen vinden voor een paar weken, zodat mensen gewoon op een humane wijze ontvangen worden.
1: Afgelopen nacht sliepen 126 mensen in een congrescentrum in Groningen. Die plek is vannacht ook nog beschikbaar, maar hoe het morgen moet is niet duidelijk. Bijna 15.000 mensen zijn in Friesland bezig met de Elfstedentocht per fiets. Ondanks de hitte zijn er nog maar weinig afhakers, zegt de organisatie. Die roept alle deelnemers op zich goed in te smeren. In Rotterdam finisht vanmiddag het loop- en fietsevenement Europa Run, en ook die heeft weinig last van het zomerweer. Bij een politieinval in een schuur in het Gelderse Babberich is gisteren een drugslab gevonden. Het lab voor synthetische drugs was tijdens de inval in productie. Er zijn 3 mensen gearresteerd. Na de ontdekking is het lab ontmanteld en daar is de politie vandaag ook nog druk mee. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En water drinken bij warm weer is natuurlijk goed, maar volgens onderzoekers is melk nog beter tegen uitdroging. Door de combinatie van vocht, suikers, eiwitten en zout blijft het langer in je lichaam zitten dan gewoon water. En vooral halfvolle melk scoort opvallend goed tijdens de hitte. Heb je geen melk in de buurt, maar wel een watermeloen, komkommer of kokoswater, werkt ook prima.
0: Nou, ik heb het gisteren even geprobeerd, een biertje of een rozeetje. Dat lukt ook prima, hoor.
1: Het weer dan nog van Weerplaza. Het is een zonovergoten dag met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. In Limburg wordt het tropisch warm, morgen nog wat warmer.
0: Flitsmeister dan, viel op de A12 Arnhem-Utrecht bij Grijzoord. 10 kilometer, vertraging bijna 3 kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. 5 kilometer en 20 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Os bij Grijzoord. 6 kilometer, 20 minuten.
3: Er flitsers niet gezien.
0: Mooi.
4: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
0: Tom en Bram. Ja, langzaamaan komen we in de buurt van de top 100.
3: Zo, dan gaat het hard.
0: Ja, nu 102 Beach Boys, Good Vibrations.
4: Q, Q music, Q, 102.

0: 101 in de top 500 van de zomer. Getta en Sia Titanium.
1: Wat klapt die erin, hè?
0: Wat klapt erin? Ja, Titanium?
1: Ja, nee, dat Surinaamse eten.
0: Oh, dat is ook een soort, ja.
1: Ja.
0: Zo ik zat helemaal into Titanium.
1: Ja, nee, ik heb zo lekker zo'n rottirol heb ik gegeten.
0: Baksteen.
1: En in recordtijd, en wat was die lekker, maar dan zit je even 20 minuten en dan klapt die toch in, zeg, dames en heren. Dat is, ik zit denk ik tot morgen vol.
2: Spoel het even weg met een colaatje.
1: Ja, hier komt een Fernandesje.
0: Ja, hey, trouwens, dat Titanium, 2011, hè?
1: 2011 alweer.
0: 15 jaar.
1: Zo.
0: En als je dan kijkt naar de huidige top 40, dan heb je daar nog steeds Getta en Sia. Ze staan namelijk op dit moment op 37 in de top 40 met Awake Tonight.
1: Ja.
0: Gewoon 15 jaar later, hop, ja, doen ze het nog steeds.
1: Dat is wel heel erg leuk, ja.
0: Hé, hey, wij doen...
1: Of dacht je van Michael Jackson die nog in de lijst staat? In
0: ja, die is weer ingekomen.
1: Met Billie Jean. Ja, dat is toch ook fantastisch?
0: Ja.
1: Dat je tussen al dat nieuwe geweld ineens weer Michael Jackson aan mag kondigen. Ja. Ja, geweldig.
0: We moeten het even hebben over de middagshow. Dat doen we namelijk de rest van de week. Domien is even weg. Dinsdag, woensdag, donderdag doen we dat nog. En we mogen het programmabudget van Domien gebruiken.
1: Om lekker op te maken.
0: Ja, dus we hebben iets gekozen wat we weggegeven. Morgen, overmorgen en donderdag.
1: Ja, dat is wel heel erg leuk, ja.
0: Vertellen we zo meteen. Eerst, ja,

0: Dualipa, Louis Fancy op 99.
1: De Q, top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Het is tweede Pinksterdag. Lekker, de top 100 zijn we aanbeland van de top 500 van de zomer. Tom en Bram hier. We zijn er de rest van de week nog. Ja, inderdaad, de top 100 van de top 500.
3: Ja, zo zeg. Dat was even...
0: Een mooie puzzel, hè?
3: Dit trok ik even niet.
0: Maar het klopt wel.
3: De top 100 zijn we aanbeland bij de...
0: Van de top 500.
3: Ja, precies. We zijn aanbeland bij de top 100 van de top 500.
0: Ja, snapt u het nog?
3: Ja, in deze woordvolgorde wel. Maar wij zitten er ook nog de rest van de week, want Domini is een weekje vrij.
0: Ja.
3: Dat betekent dat we morgen tussen 4 en 7 ook op Q-Music zitten. Mm-hmm. En Domini heeft dan altijd zijn eigen grappen, grollen en spelletjes. Maar die gaan dus ook mee op vakantie.
0: Ja, dus verdubbel je salaris, dat skippen we deze week. Tankbonnen bingo is er niet.
3: Nee, maar dat betekent dus wel dat er een gigantisch budget over is gebleven.
0: Er is een vrachtwagen met geld.
3: En nou, Q vindt dat natuurlijk helemaal prima als dat niet gebruikt wordt. Maar dat vinden wij niet prima.
0: Nee, dus we gaan het wel gebruiken.
3: We gaan het helemaal opmaken, dat budget van Domini. En we weten inmiddels wel een beetje waaraan, hè, Tom?
0: Zeker, we gaan 3 keer de middagshow doen. En we gaan 3 keer weggeven een zwembad.
3: Een zwembad?
0: Een zwembad. En dat mag dus in alle vormen en maten.
3: Oh.
0: Dus je mag je aanmelden op de website, qmusic.nl. Daar staat een heel vlak met Tom en Bram geven je verkoeling in de hitte. En dan mag je aanmelden waarom jij verkoeling verdient van ons. En dan mag je vertellen of je bijvoorbeeld een dakterras hebt... waar misschien alleen een pierenbadje op kan. Maar het kan ook zijn dat je gewoon een hectare grond hebt... waar een zwembad van 20 bij 5 op past.
3: Ja.
0: Dat mag ook.
3: Oké. Okay. Ja, dus het mag echt van alles wezen. Misschien wel met een duikplankje erbij.
0: Ja hoor, glijbaantje, bubbeltje.
3: Ja, ga naar qmusic.nl via de Q-Music app. En daar zie je dus die actiepagina en kan je dat invullen. En wie weet, maken we jou wel blij met een zwembad.
0: Klinkt wel leuk.
3: Het klinkt leuk.
0: We geven weg een zwembad. Of morgenmiddag, de middagshow. 3 keer op rij gaan we dat doen.
3: Ja, dan is het eigenlijk iedere dag vakantie. Een holiday.
0: Mooi.

0: 500 van de zomer die zo meteen verder gaat. Met Marco Schuitmaker.
1: Ik weet nu dat er een engel de waarde bestaat. Je kunt daar...
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar tui.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Hey mannen.
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus, stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu dames sandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
22: Kippie.
23: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
24: Het is niet normaal meer.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Half twee geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Grijshoort 6 kilometer, 20 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum is de afrit dicht. 5 kilometer, half uur.
4: En flitsers niet gezien.
5: Q-music, Tom en Bram.
3: Q-top 500 van de zomer met Engelbewaard.

0: En daar is hij weer, Enrique Iglesias. 13 keer staat hij in de lijst. Okay. Dit was het met Bailando.
1: Lijkt wel alsof in een soort loop leven.
2: Weer Enrique.
1: Alleen maar Enrique Iglesias. Even kijken, wat komt er allemaal binnen in de queue? Heb ik hier een bericht van Stefan. Hé, hey man, een lekkere show zoals altijd. Je druk bezig met schuren en bijtsen. Ja, hier een voor- en nafoto van het schuren. Wordt het wat?
0: Oh, ik vind het wel mooi.
1: Ja, hoor. Het ziet er mooi uit.
0: Staat mooi in de verf.
1: Ja, wat een verschil, hè?
0: Natasja stuurt een foto vanaf... die zit bij een plas, volgens mij. Ik zie parasolletjes. Ik zie mensen met ontbloot bovenlijf. Ik zie... dat is gezellig daar.
1: Janne zegt... lekker een beetje buiten koken en cue en luisteren. En met buiten koken niet qua hitte koken, maar echt eten koken.
0: Anja is erbij. Ik ben een dagje mee met mijn man op de vrachtwagen. We gaan een mooi ritje naar Texel doen. We gaan daar even een supermarkt bevoorraden.
1: Ja, en Jeroen daarentegen, die werkt vandaag in een glasfabriek.
0: Ja, onder het glas gaan staan, want het wordt heet.
1: Dat wordt gloeiend heet.
0: We hadden net Bailando van Enrique en Shanne Paul op 95. Op 94 nog een Bailando, maar nu van Luna.
3: Nummer 94. Bye.

0: Stress op 92, Ricky Martin.
1: Ook wel een beetje WK-sfeer, hè, dat nummer.
0: Ja.
1: Volgens mij heeft dat helemaal niks met voetbal te maken, maar het klinkt gewoon zo lekker samba-achtig.
0: Kom maar door met het WK, zin in.
1: Inderdaad.
0: Over Tres gesproken, we gaan naar K3, ons aller K3 natuurlijk
1: K-tres.
0: Ook. K-tres. Het foute anthem hebben ze, maar nu even terug naar het jaar 2000, het originele K3. Karen, Christel en Kathleen. Met Hey Ya Mama in de Q-top 500 van de

0: 91 in de top 500 van de zomer. K3 en Hea Mama. Nieuws van 2 uur komt eraan. Rutger, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Pas op als je wil zwemmen in een recreatieplas. Daar waarschuwt de reddingsbrigade voor.
0: En zometeen in de top 500. Onder andere... Bob Marley, maar ook Pitbull komt eraan.
2: Fireball.
3: Zometeen meer.
4: Q, top 500 van de zomer.
5: Laat een bericht achter na de toon.
6: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
7: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan... die net van een festival komt rollen.
6: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
7: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
6: Wacht, Mariek, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
7: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
6: Wie weet spreek je weer dan snel.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie... maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
1: Praxis.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: grootste in sportvoeding.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: 2:00, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
3: Je muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Rutger.
5: Goedemiddag. Pas op als je wil afkoelen in een recreatieplas. De reddingsbrigade waarschuwt voor het gevaar van verdrinking. Het water lijkt misschien rustig, maar is het lang niet altijd. Daarnaast worden de zandafgravingen achter de ballenlijn onderschat of schrikken mensen vaak van temperatuursverschillen. De afgelopen jaren verdronken gemiddeld ruim 90 zwemmers. Ruim de helft daarvan verdronk in een plas of sloot. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond 2 mannen opgepakt. Ze reden rond op crossmotoren en negeerden een stopteken. Toen agenten ze wilden aanhouden bij een huis, pakte er één binnen een bel waarmee die op ze afkwam. De ander dreigde met een bierfles te gooien. De 2 zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. In Parijs is een groot kindermisbruiksschandaal aan het licht gekomen. Het gaat onder meer om 100 meldingen op kleuterscholen, basisscholen en kinderdagverblijven, melden 2 kranten. Het misbruik zou zijn gebeurd tijdens lunchpauzes en naschoolse opvang door begeleiders die Parijs inhuurt. Sommige slachtoffers waren nog maar 3. We drinken steeds minder bier en daarom gooien de bierbrouwers het over een andere boeg. Waar brouwerijen vroeger vooral draaiden om pils en speciaal bier, verschijnen er nu ook kombucha's, energiedrankjes en andere alcoholvrije frisdranken uit dezelfde ketels. Volgens de brouwers verandert de smaak van jongeren snel en groeit de vraag naar alternatieven zonder alcohol. Nederlandse brouwers moeten daar wel in meegaan, want in de afgelopen 2 jaar zijn er al meer dan 40 brouwerijen verdwenen. Weer dan nog van Weerplaza. Het is stralend zomerweer. De zon schijnt volop. Het is op de meeste plekken 27 tot 29 graden. In het uiterste noorden is het wat minder warm. Morgen nog zo'n dag en nog warmer.
3: Flitsmeister meldt file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienoordbrug is de afrit dicht. 5 kilometer met een half uur vertraging. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Epe. Dat komt door een defect voertuig. 5 kilometer, half uurtje.
4: En flitsers niet gezien.
6: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Tom en Bram.
3: De hele dag nog de finale van de Q Top 500 van de zomer. Daarom hoor je zo meteen onder andere de Bengal Boys en ook Bob Marley komt eraan.
7: Q, Q music, Q music, Q 90.

0: Music, de Q Top 500 van de zomer. We gaan naar de Benga Boys. We gaan ze live zien op zaterdag 20 juni in het Philipsstadion in Eindhoven. Dan is namelijk de Foute Party, The Big One. Zij staan op het podium, maar ook K3, Mel C, Samuel Welten, Kriskos Amsterdam en vele anderen.
1: Ja, wat een lekker lijstje zo.
0: Ja, en dit wordt ook wel een hele bijzondere editie van de Foute Party. Want volgens mij hebben we het nog niet eerder meegemaakt. Maar tijdens de Foute Party gaan we kijken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden.
1: Ja, die is om 7 uur, toch dan?
0: Klopt. Ja. Kijk, ja, de party was natuurlijk al eerder gepland. En ja. Daarna kwam de planning van het WK erbij. En pardoes, ineens was er een WK-wedstrijd die avond voor het Nederlands elftal.
1: Ja, ik kan me namelijk ook voorstellen dat je denkt, ja, Foute Party. Maar ja, ik wil ook het Nederlands elftal zien. Nou, dan zit je daar te kloten met zo'n telefoontje. Ja, dat wil je niet.
0: Ja, maar dit is toch best of both worlds.
1: Het is dan leuk, ja, om 7 uur.
0: Ja.
1: Optredens.
0: En dan winnen we met 4-0 en dan begint daarna de show. Nou, dit wordt chaos.
1: Ja, dat is wel heel erg leuk.
0: Toch?
1: Ja, een goeie.
0: Nou, we gaan daar gewoon lekker weten. Op grote schermen bekijken met z'n allen.
1: Ja.
0: Daar kwamen we erop natuurlijk. De Benga Boys. Omdat die avond daar ook zijn.
1: Die avond zijn ze er ook.
0: Om te vieren dat wij hebben gewonnen.
1: Ja, want wat gaan we winnen? We worden wereldkampioen. Nee, we worden geen wereldkampioen.
0: Tickets kun je natuurlijk nog kopen voor de Foute Party op qmusic.nl.

0: Aiko Aiko. Ja, ondertussen in de Q-app is het nog steeds gezellig. En blijft het ook doorsturen hier, Robert. Lekker in onze nieuwe Tuin Q-musical. Wat wil je nog meer? En Roel zegt in Loosdrecht op de vecht met Q aan. En die zit op een boot, wat heerlijk.
1: Het zal deze daar lekker klinken.

0: Q-top 500 van de zomer. Whenever, wherever.
1: Nou, een van de weinige goede nummers met een panfluit.
0: Ja, mooi gesproken inderdaad. Ja. Zometeen gaan we door met de lijst onder andere muziek van Bluff. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Maar ook Omi komt eraan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: opvoeding.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: 2:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum is de afrit dicht. 6 kilometer, 1/2 uur vertraging. En op de A76, Geleen naar Keulen. Bij de grens 2 kilometer, kwartiertje.
9: En flitsers zijn er niet.
1: Q-music, Tom en Bram.
8: Nee, die zitten natuurlijk op het terras.
9: Terecht.
8: Hier is Omi, cheerleader.
1: Q-sounds better with you. 84.

0: top 500 van de zomer. De 500 grootste zomerhits volgens jou. Nummer
1: 83.
2: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: 83.
1: Hier aan de kust.
0: Bluff en aan de kust in de Q Top 500 van de zomer.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: Met Johanne die erbij komt in de Q Music app. Johanne stuurt een bericht. Ik zit voor op de boot bij Roel. Kun je even doorgeven dat Q Music wel wat harder mag?
3: Oh, dat is geen probleem hoor. Ja, natuurlijk.
0: Wil jij dat even...
3: Dat doe ik wel, ja hoor.
0: Even zo met een... Roel! Hallo Roel! Q Music mag wel wat harder!
3: Bij deze.
0: Ik denk dat hij het gehoord heeft.
3: Ja, en die boot mag ook wat harder.
0: Heerlijk in het zonnetje met de top 500 van de zomer. Daddy Yankee en Dura op 82.

0: Ja, je hebt dus in Londen heb je, dat ze met die hologrammen optreden met ABBA.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk al, dat doen ze al jaren. Ik ben er toe geweest, het is echt de moeite waard. Als je ooit in Londen bent, ga dat doen. ABBA Voyage heet het.
1: ABBA Voyage.
0: ABBA Voyage. Het is wel af en toe ook een soort PlayStation game waar je naar zit te kijken. Maar het ziet er zo mooi uit. Het is zo feestelijk. Ja, ga dat zeker doen.
2: ABBA op 81 in de Q-top 500 van de zomer. Nu 80 voor Darude.

0: 79 in de Q-top 500 van de zomer. CNCO en Little Mix, Reggaeton Lento.
1: Ja, en de lijst dendert nog heel eventjes door.
0: Ja, niet lang meer.
1: Nee, en ook niet bij ons, want wij gaan met piepende bandjes lekker naar huis. Of lekker op het terras zitten. Wat ga je eigenlijk doen?
0: Barbecuen.
1: De hele week.
0: De hele week. Gisteren barbecued, vandaag gebarbecued.
1: Ja hoor, ja, ja. Maar we hebben inmiddels al op bezoek.
0: Edwin!
2: Hey jongens, goedemiddag.
0: Hallo, hallo.
1: Ja, Edwin, wat gaan we bij jou allemaal horen?
2: Ja, wil je weten wat er allemaal aankomt? Nou, Camilla Cabello met Havana.
1: Havana, Unana.
0: En nog meer?
2: René Schuurmans.
0: Ja, ja.
2: En Sabrina.
1: Nou zeg, klinkt goed. Ik hou hem wel even aan, ja.
0: Veel plezier met Edwin, tot morgen.
3: Zometeen meer.
4: Q, top 500 van de zomer.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: 5 komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
16: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
22: Mindshift. Elk moment een reis.
2: Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op myshift.com.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
22: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
23: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
24: e-boekhouden.nl.
25: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
26: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
27: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
28: Kom maar verder.
27: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
28: Hij is weer klaar.
27: QuickFit en weer verder.
29: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
30: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
29: Smint. Boost yourself.
31: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
33: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
34: Gewoon even op BelSimpel kijken.
35: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 3, het nu.nl nieuws. Krijg je van Rutger Radstaken.
36: Goedemiddag. Steeds meer stellen gaan in therapie terwijl er geen problemen zijn. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Inmiddels kiezen 1 op de 8 gelukkige koppels ervoor om op die manier hun relatie goed te houden. Volgens experts komt dat omdat de drempel om aan te kloppen bij professionals steeds lager wordt. Vooral jongeren vinden therapie inmiddels doodnormaal. Veel kinderen tussen de 8 en 12 jaar krijgen online al te maken met nare situaties tijdens het gamen, schrijft het AD. Het gaat bijvoorbeeld om pestgedrag, scheldpartijen of schokkende beelden van geweld en seks. Ruim 50.000 kinderen zeggen dat er gemeen tegen ze wordt gedaan in games. Ook heeft 1 op de 3 online contact met onbekenden. Onderzoekers roepen ouders op om zich beter te verdiepen in de online wereld van hun kinderen. En op een aantal plekken langs de kust beginnen de parkeerplaatsen bij de stranden vol te lopen. Zo waarschuwt Zandvoort al dat daar zo goed als geen parkeerplekken meer zijn. Op het strand is natuurlijk altijd plek, maar wil je komen, pak dan het OV, de fiets of een deelscooter, zegt de gemeente. En trommels, blazers en een haag van blauwe en gele ballonnen. Alles is uit de kast gehaald om de voetballers van Curaçao in Noordwijk aan Zee een warm onthaal te geven.
37: Dit is het. We zijn begonnen. We gaan naar de WK. Dit is geweldig. Dit is echt geweldig. Echt geweldig.
36: De ploeg van bondscoach Dick Advocaat bereidt zich in Noordwijk aan Zee voor op het WK deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het weer van Weerplaza, het is stralend zomerweer. De zon schijnt volop. Het is op de meeste plekken tussen de 27 en 29 graden. In het uiterste noorden is het wat minder warm. Morgen nog zo'n dag en nog warmer.
0: Dankjewel Rutger, dankjewel verkeer door Flitsmeister met een melding voor de A7. De afsluitdijk Amsterdam Den Oever. Bij Zaandam kan je beter omrijden als je naar Leeuwarden wilt. Want een stuk van de afsluitdijk is dicht door een heftig ongeluk met een caravan. Rij dan over Amersfoort, Almere en Emmeloord om op je plek van bestemming te komen. Verder is er vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk Noord en Rotterdam Centrum. Daar is een spoedreparatie aan de gang, 34 minuten. En een grenscontrole die zorgt voor een kwartier file op de A76 naar Keulen toe tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. En een kwartier vertraging en sta je in 1 van de 11 andere files die er nog zijn, dan verlies je max 10 minuten. Goeie reis.
1: Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
3: Q-Music. Edwin Noorlander.
4: Yes, het zijn de 500 allerlekkerste zomerliedjes. Heerlijk met dit weer natuurlijk. René Schuurmans komt eraan. Laat de zon in je hart. Na Sabrina.
3: Q-Music. 78.

0: De Q Top 500
1: van de zomer. Q Music.
0: Music.
1: Q sounds better with you. 76.

Nummer 76 in de Q-Top 500 van de zomer. Camila Cabello en Young Thug, Jordan Havana. Zometeen nog Bellini, Samba de Janeiro. Ook Fleming automatisch komt eraan. En als je naar de weersvoorspelling van deze week kijkt, dan kan ik me voorstellen dat je niet meteen zin hebt om morgen weer op kantoor te zijn. Achter je bureau zitten terwijl buiten de zon volop schijnt, van meeting naar meeting. In 1969 had George Harrison van de Beatles een beetje hetzelfde. Hij zat toen in een periode waarin het leek dat hij alleen maar meetings had. Met banken, met advocaten, met zijn platenlabel. En een van die dagen is hij in zijn auto gestapt. En niet naar kantoor, maar naar het landhuis van een van zijn vrienden, Eric Clapton. En hij pakte daar in de thuis een gitaar. En ja, hij zat een beetje van de zon te genieten. En daar kwam deze hit uit rollen. En die staat op een prachtige plekje 75 in de Q Top 500 van de zomer. Dit zijn de Beatles. En Here Comes the Sun bij Q Music.

0: Q-Music.
1: The Q. Top 500 van de zomer.
0: 74.
2: Hi.

0: Fleming en Automatisch.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Nummertje 73 staat hij met Automatisch. Het zijn de 500 allerlekkerste zomerliedjes. Prachtig natuurlijk dat we zo'n lekker lang Pinkster weekend hebben om te genieten van dat heerlijke weer. Misschien heb je al zin om naar het strand te gaan. Het is natuurlijk bizar druk op de wegen daar naartoe. Nou, vergeet je, als je er eenmaal bent, niet goed in te smeren natuurlijk, te blijven drinken en pas ook op voor de stelende meeuwen. En hoor je Q-Music daar ergens uit een box komen, zeg dan even hoi, het zou zomaar Richard kunnen zijn.
2: Lekker naar het strandje, radiootje mee, Q-Music erop, biertje erbij, heerlijk.
0: Nou, hey, dat klinkt als een heerlijk plan voor vanmiddag. En wij gaan zo meteen ook naar het strand. En Fama Sala Playa, zo meteen op 72.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hé, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
16: bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
22: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
23: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
24: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voorwie.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
28: Dat wordt genieten.
27: Ja, dus. Aldi.
0: Het is 2 minuten voor 3:30. Q-Music verkeer door Flitsmeister. 15 vertragingen nu. De meeste files zijn onder het kwartier. Er zijn er 3 wat langer. Dat zijn deze. Om te beginnen probleem op de afsluitdijk door een caravan die daar is geschaard. A7, Den Hoever-Zürich, levert die problemen tussen Brezandijk en de brug over de Lorenzsluis. 19 minuten nu door dat ongeluk. Dan de A12, Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens. 16 en de A16, Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug. Daar 23 minuten file. Ook een controle doorgegeven. A1, Deventer-Apeldoorn. Daar staat iemand te zweten in de berm met de controle bij Wilp en de hectometerpaal is 92.4.
1: Q-Music, Edwin Noorlander.
0: En de Q-Top 500 van de zomer gaat verder met Riera en Fama Salaplaya.
1: 72.

0: Rigera en Famos a la Playa.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Nummer 72 staat hier. Heel grappig trouwens. Dit is een Italiaans muziekduo. En ze zingen in het Spaans, hè? Want Famos a la Playa betekent in het Spaans natuurlijk. Laten we naar het strand gaan. Je luistert naar de 500 allerbeste zomerliedjes. Perfect natuurlijk in dit lekkere lange Pinksterweekend. Tune even in. Waar ben jij op dit moment aan het luisteren? En hopelijk aan het genieten van de zon en van de Q-Top 500 van de zomer. Ingrid is erbij. Die stuurt een fotootje vanuit de achtertuin. Heerlijk genieten met Q-Music vanuit Rotterdam in de achtertuin. Ton is er ook bij. Die zegt lekker varen met Q-Music op de speakers. Fotootje erbij ook vanaf de boot. Ferre die stuurt een fotootje van de kat in de tuin. Die ligt lekker te slapen zo te zien. En hij zegt erbij, hij zal de hele dag niet van zijn plek geweest. Nee, er kan gewoon een vogeltje voorbij vliegen eigenlijk. En de kat blijft nog liggen. Zo warm is het. En Gerry die zegt, ik loop net de supermarkt uit. Ik wil gaan barbecuen, maar er ligt helemaal geen vlees meer bij mij in de supermarkt. Nou, dan maar een iets gezonder alternatief. Of wat bestellen natuurlijk vanavond. Dat kan natuurlijk ook. Wat je niet hoeft te bestellen zijn lekkere zomerhits, want die komen gegarandeerd uit je radio. Zometeen op nummer 70. Harry Styles in de Q-Top 500 van de zomer met As It Was. En eerst op 71. Deze van Cascada. Spring mee op Everytime. We touch.

0: sterren in de Q-Music app.
1: Oh my god, Harry Styles! Hij is er weer.
0: Ja, hij is er zeker weer. Jordan Asset was op nummer 70 in de Q-Top 500 van de zomer. Eerder stond hij al in de lijst met One Direction. Best Song Ever 260. Wat Beetje Beautiful op 138. En solo komt hij later vandaag ook nog voorbij met deze. Ja, dat is fijn voor alle fans van Harry Styles. Want vandaag heeft hij even vrij, hè? Even geen concert in de arena. Kan hij naar zichzelf luisteren op de radio hier bij Q-Music. We gaan nu richting Brazilië naar Rio de Janeiro. Dit is Meeboet op 69. See.

0: Wasn't me.
1: Mr. Shaggy, it wasn't me, nummer 68.
2: De Q, top 500 van de zomer.
3: Van de zomer.
1: Ja, er wordt gewoon onwijs veel geklust op deze tweede Pinksterdag. Deze extra vrije dag grijpen een hoop mensen aan om even het huis op te knappen. Bijvoorbeeld Danny ziet dat even, Angelique, Kobe, Theo, allemaal aan de klus. Net als jij, hè, Cindy?
4: Ja, zo'n beetje.
1: Heb je met een strakke deadline te maken?
4: Nee, mijn dochter komt pas zaterdag weer terug, dus ik heb nog even.
1: Ja, want vertel, wat ben je aan het doen?
4: Ik ben even de muur aan het schilderen van de kamer van mijn dochter.
1: Als verrassing?
4: Als verrassing, ja.
1: Ja, want waar is zij nu dan?
4: Zij zit lekker op Mallorca met de vader.
1: Hey, wat heerlijk zeg. En dan komt ze straks thuis en heeft ze dus een nieuwe slaapkamer gekregen?
4: Een muur.
1: En ben je er helemaal zeker van dat ze de kleur leuk vindt?
4: Ze wilde die kleur, dus ik hoop dat het een goede is.
1: Welke kleur is het?
4: Blauw.
1: Okay, en wat is de temperatuur nu in jouw huis?
4: Nou, ik denk een graad of 25.
1: Zo, poe. Hou je het een beetje vol dan?
4: Met de ventilator aan en de rolluiken verder dicht gaat het prima.
1: Dan gaat het goed. Okay, nou, fijn dat je dan de Q-Top 500 van de zomer als soundtrack hebt uitgekozen bij het schilderen natuurlijk.
4: Zeker, dat maakt het een stuk makkelijker.
1: En heel veel succes, 6-1. Ik hoop dat je dochter blij is straks als ze thuis komt.
4: Dat hoop ik ook.
1: Okay, fijne maandag nog.
4: Dankjewel.
1: Ja, en eigenlijk is het volgende liedje perfect voor alle schilders van het land. Want Armin van Buren die zei ooit in een interview... ja, ik vroeg me een keer af, wat zou een schilder nou fluiten? Dat floot ik. Ik werd er heel erg vrolijk van. En die melodie heb ik toen instrumentaal gemaakt en Sunny Days genoemd. Nou, later is er nog opgezongen door Josh Cambry. En dat werd een hele grote hit in 2017. En hij staat ook op een mooie plek 67 in de Q-Top 500 van de zomer. Hier is Armin van Buren met Sunny Days.

0: je kan zo even bewijzen dat je dansje nog weet bij deze. En ook Busy, ga je horen.
1: Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man.
2: Zometeen meer.
3: Q, top 500 van de zomer.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
4: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
3: Wat is dat?
4: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
3: Wie heeft daar nou geen zin in?
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
7: Kippie.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
18: Het is niet normaal meer.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
8: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 4 op nu.nl nieuws. Aangeschoven is Rutger Radstaken.
9: Goedemiddag. In Breda zijn bij een ongeluk met een barbecue 2 kinderen en 2 volwassenen zwaar gewond geraakt. Het ging mis toen iemand spiritus gebruikte om de barbecue aan te steken. De kinderen raakten gewond aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun handen en armen. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het Rode Kruis vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Al dagen zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol en moeten ze 's nachts ergens anders slapen. Volgens het Rode Kruis zijn de vluchtelingen moe en toe aan rust.
10: Het is echt onmenselijk en enigszins mensonterend. En ik moet ook zeggen, ik schaam me ervoor dat wij geen goede oplossing kunnen vinden voor een paar weken, zodat mensen gewoon op een humane wijze ontvangen worden.
9: Er is een zeehondje van nog maar een paar dagen oud opgevangen in het zeehondencentrum in Pieterburen. Hij zwierf zonder moeder in de Waddenzee en probeerde aan boord te komen van een zeilboot. De zeilers hielden eerst afstand, maar omdat het beestje verdrietig bleef huilen, schakelden ze hulp in. De komende tijd moet de pup, die Matcha is genoemd, aansterken om zelfstandig te kunnen overleven. Tot die tijd is hij te volgen via een livestream. En op het WK voetbal voor clubs staat deze zomer bizar veel prijzengeld op het spel. In totaal is er €624 miljoen te verdelen. 50% meer dan tijdens de laatste editie in Qatar. De winnaar van het toernooi kan ruim €44 miljoen winnen, maar zelfs alleen meedoen levert de clubs enorme bedragen op. Daarmee wordt dit seizoen het lucratiefste clubtoernooi ooit. Het weer dan nog van Weerplaza, de zon schijnt volop. Op de meeste plekken is het tussen de 27 en 29 graden. Morgen ook volop zomerweer en dan nog 2 graden warmer.
8: Thanks, Q-verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen zijn er. Gelukkig zijn alle files onder het kwartier. En er zijn 3 controles. De A16 Dordrecht-Breda bij Dordrecht 39.2. De A29 Rotterdam-Dinteloord bij Heiningen bij 102.0. En de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Arnhem. Daar wordt gecontroleerd. Hectometerpaaltje is 187.4.
11: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Music.
12: Edwin Noorlander.
8: Yes, en gaan we gewoon even 2 keer Spaanstalig doen nu? Dat lijkt me leuk. Jody Bernal, Kesiko No, naar de Gypsy Kings en Bambo Leo.
12: Q 66.

0: Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music 65.

0: Ja, een beetje te warm om mee te dansen. Jody Bernal op 65, Kessie en al.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, de UV is ontzettend hoog vandaag. Het liefst voorkom je natuurlijk dat je dan verbrandt. Maar mocht het toch zijn gebeurd omdat je niet helemaal goed had ingesmeerd. Even wat tips, hè, behalve natuurlijk after sun opsmeren. Drink veel water voor hydratatie van binnenuit. Dat helpt met het herstellen van de verbrande huid. Je kan een koude douche nemen, dat verkoelt je huid, dus dat voelt veel fijner. En ja, goed om te weten, warm water droogt je huid uit, vooral zwembadwater. En dat is dus juist wat je niet wil. En kies dan voor een rustgevende badzeep op basis van bijvoorbeeld aloe vera, soja of havermout. Stoppen ze dat ook wel in badzeep, joh? Goed, ook ijs kan je verbrande huid een handje helpen in het genezingsproces. Pak een handdoek en doe er dan wat ijs in en druk die tegen de verbrande huid voor wat verkoeling. En dan moet je dat 5 minuten ongeveer doen. Nou, behandelen kan je de pijn ook nog met een paracetamolletje trouwens. Maar eentje, niet meer doen natuurlijk. Ja, en als je echt verbrand bent, zo rood bent als een kreeft of het Q Music logo, heel veel sterkte, hè? Het gaat

0: Q-top 500 van de zomer nummer 64 is voor Busy, Kraantje, Paffy en Rolf Sanchez. Zin in de zomerman.
1: De Q-top 500 van de zomer.
0: Ja, en die is al begonnen natuurlijk. Rolf Sanchez trouwens van dit gezellige trio is ook bij de foute party, hè, over iets minder dan een maand. Op 20 juni in het stadion van PSV natuurlijk. En er zijn nog wat kaartjes over, dus kom gerust daar naartoe. Leuk als jij er ook bij bent. 64 dus, zin in de zomerman in de Q-top 500 van de zomer. Ik had nog eventjes wat tips voor als je toch verbrand bent geraakt deze zonnige maandagmiddag. Jesper die komt nog met een tip. Die zegt, yoghurt werkt ook heel erg goed als je bent verbrand. Dat is waar, die was ik helemaal vergeten. Ja, je insmeren met yoghurt, dat schijnt geweldig te werken. En Romana zegt nog, ja, je after sun, dat werkt goed. Maar je moet het wel standaard in de koelkast zetten. Oh ja, dat kan je inderdaad ook nog proberen. Dus die is wel extra cool als je het op gaat smeren natuurlijk. Zometeen, Simple Plan en Shamful, Summer Paradise komt eraan. Eerst op nummer 63. Dario G, helemaal instrumentaal. Het voetballiedje Carnaval de Paris. In de Q-top 500 van de zomer.

0: Soler, nummer 61. El Mismo Sol hoorde je bij Q-Music in de Q-Top 500 van de zomer. Hey, hoeveel liedjes denk je dat er in de lijst staan met Summer in de titel? Ja, gokjewagen kan in de app. Hoeveel liedjes staan er in deze top 500 waar Summer in de titel zit? Gokjewagen kan in de Q-app. Je gaat zometeen één van die vele horen. Namelijk John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hey mannen.
9: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
5: Een paar seconden voor 4:30. Goedemiddag, Kiel Verkeer of Flitsmeister. Er is vertraging op de A7 Zurich den Oever bij de afsluitdijk tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. 11 minuten vertraging en een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen de Volkerakbrug en de Haringvlietbrug. Daar wordt plus 16 minuten gemeld. Staan een van de 10 andere files die er deze tweede Pinkster maandag zijn, dan verlies je maximaal 10 minuten tijdens je reis. Controles zijn er ook. Dankjewel als je er eentje hebt verklikt via de Flitsmeister app. De A9 Alkmaar Haarlem bij Heilo 69.1. De A16 Dordrecht Breda bij Moerdijk 46.1. A20 Rotterdam-Gouda bij Rotterdam bij 31.2. En de A50 Arnhem-Oss, daar staan ze bij 165.6. En dat is ter hoogte van Wolfhezen.
6: Edwin Noorlander.
5: En de Q-top 500 van de zomer gaat verder met John Travolta.
6: Q-sounds better with you. 60.
5: En Olivia Newton-John, hè? Summer Nights uit Greece.

0: We gaan langzaam richting de laatste 50 liedjes van de Q-top 500 van de zomer. Dit was namelijk nummer 60 uit Greece. Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Terwijl er natuurlijk weer een heerlijke Summer Night aankomt ook.
1: De Q-top 500 van de zomer.
0: Even een klein onderzoekje erop losgelaten. Hoeveel liedjes in de lijst hebben het woord summer in de titel? Is het echt nodig om summer in de titel te verwerken om een grote zomerhit te scoren? De gokjes die binnenkomen in de app. Ilse die zegt 191 liedjes. Esmee zegt 100. Thierry die zegt 81. Van AJ zegt 70 liedjes met summer erin. Fred die denkt 48. Nick 30. En Julia die komt heel dichtbij. 21 nummers verstuurd zijn met summer in de naam. Ja, het valt namelijk heel erg mee. Het zijn er maar 13 van de 500. En tel je daarbij de liedjes met het woord zomer ook in de titel erbij. In het Nederlands dus. Dan kom je op 16. Het werd zomer van Rob de Nijs. Zin in de zomerman. Die hebben we net nog gehad natuurlijk van Busy, Kraantje Patty en Rolf Sanchez. En de hoogste met het Nederlandse zomer in de titel. Die hoor je later vandaag nog op 28. Die is van André Hazes en Zomer. En de hoogst genoteerde met summer in de titel. Die staat al jaren op nummer 1 in de lijst. En die hoor je even voor 9:30 vanavond, want dan de grote ontknoping bij Kane Slobben. Nou, nu ook een van die zomerhits met summer in de titel van precies 10 jaar geleden. Het was toen het meest gedraaide liedje op de radio. Lucas en Steve.

0: 58. Dit is de Q-Top 500 van de zomer. De 500 allerlekkerste zomerhits volgens jou. Met zometeen nog Los Lobos. La Bamba komt eraan. Ook Bumpy Ride van Mohombi hoor je over een paar minuutjes. Maar eerst spoelen we even terug naar 2024. Yves Berendsen was toen te gast hier bij Q bij Stefans Piano Bar. En hij vroeg toen aan hem van joh, komt er ooit een einde aan het succes van Terug in de Tijd?
1: Het stopt niet.
2: Echt lijp, hè?
1: Ja, het voelt gewoon echt van... Oh, wordt het ook nog wel eens minder of zo? Ja, dat wordt natuurlijk wel, maar het is voor mijn gevoel al zo lang aan de gang.
0: Ja, en dit zei hij 2 jaar geleden. En het is eigenlijk nog steeds aan de gang, hè? Want hij doet het nog steeds hartstikke goed. Terug in de tijd van Yves Berendsen op 57 in de Q-Top 500 van de zomer.

Ja, de lijst gaat echt alle kanten op. Hè. Nummer 55, Los Lobos en La Bamba hoorde je. Al deze liedjes hebben natuurlijk één ding gemeen. En dat is dat ze perfect bij de zomer passen. Nou, zometeen gaat de Q-Top 500 van de zomer verder. Onder andere met hofleverancier in de lijst. Enrique Iglesias. En ook de boys van Chris Cross Amsterdam.

0: van Mr. President. Hoor je zometeen.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Ik heb net een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou, hoe schattig.
4: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
5: Ja, dit is dus onze groepsapp.
6: En daar mag wat verandering in komen.
5: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
6: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
5: En wie weet spreken we jou binnenkort.
7: Matti
5: en Marieke.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actie voor

0: sportvoeding.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
11: Boost yourself.
12: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Het is 5:01. Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Met Rutger Radstaken.
9: Goedemiddag. Een kind dat afgelopen vrijdag in het Overijsselse Hasselt werd aangereden door een vrachtauto is in het ziekenhuis overleden. Het jongetje kwam uit Oekraïne. De politie is nog bezig met onderzoek. De chauffeur was in elk geval niet onder invloed. De politie zoekt getuigen, waaronder een man die eerste hulp heeft verleend. Rusland zegt dat het Kiev de komende tijd blijft aanvallen, net zoals de afgelopen dagen. Ze noemen het een vergelding voor een dodelijke aanval op een studentencomplex afgelopen vrijdag. Volgens Rusland zat Oekraïne daarachter, maar dat land zegt dat het geen burgerdoelen aanvalt. In Tilburg is het feest rond de huldiging van Willem II aan de gang. De club won zaterdag na strafschoppen van Volendam en heeft zich daarmee teruggevochten naar de Eredivisie. Er zijn verschillende optredens die de supporters warm maken voor de ploeg die over een kwartiertje op het podium verschijnt, schrijft Omroep Brabant. Vanwege de hitte wordt er gratis water uitgedeeld en het advies is ook goed insmeren. En een jongetje van 14 uit Noorwegen heeft deze week voor de 3e keer in een half jaar een stadsbus gestolen. Hij heeft vervolgens een ritje gemaakt van maar liefst 300 kilometer. Er zaten geen passagiers in de bus. De politie heeft nog geen idee hoe die de bus aan de praat heeft gekregen en hoe die heeft leren rijden. De jongen is onder toezicht geplaatst van jeugdzorg. Het weer dan nog van Weerplaza. De zon schijnt volop. Het is maximaal 29 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw flink en wordt het op veel plekken 31 graden.
8: Oh, nou.
9: Ja, ik schrik er zelf van.
8: Ja, ik begrijp het. Dankjewel, Rutger. Tot zo weer. Het Q-verkeer dan door Flitsmeister. Opvallendste file voor nu. Die staat op de afsluitdijk. A7 Zurich de oever tussen Breeslanddijk en de brug over de Stevensluizen. 11 minuutjes vertraging. Flitsers zijn er ook. Dankjewel als je er eentje hebt gespot en het doorgegeven in de Flitsmeister app. A7 Drachten-Heerenveen bij Ter Wispel 152-0. De A9 ook maar Haarlem bij Heilo 69.1. A16 Breda richting België bij Breda bij 68-0. En de A50 Os Arnhem, daar staan ze bij Homoet. Nooit van gehoord. 157.6.
10: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
11: Q-Music. Edwin Noorlander.
8: Yes, de lekkerste zomerhits uit je radio. Swear je in en geniet van Chris Cross Amsterdam en Mr. President Show. Na Enrique Iglesias.
11: Q-Music. 54.

0: Los Amsterdam, nummer 53 in de Q-top 500 van de zomer met How You Samba.
1: De Q-top 500 van de zomer.
0: Ja, en hoe hang jij erbij deze tweede Pinkster maandag, die je natuurlijk enorm voelt als een zondag, maar het is officieel maandag. En geniet extra van deze vrije dag, hè, want het is de laatste vrije dag tot kerst. Ja, dat is altijd het vervelende van Pinksteren. Dat is de laatste in een hele run van gratis feestdagen. En je hebt natuurlijk net Koningsdag gehad, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, noem het allemaal maar op. En Pinksteren is dan echt de laatste tot aan de kerst. Nou goed, er zijn een hoop mensen aan het genieten gelukkig. Dat kan ook fijn, want het is hartstikke warm buiten. Leonie, die stuurt een fotootje, die is lekker met de hond op het Scheveningse strand. En die zijn daar aan het frisbieën. Diana, die zit op het balkon in Maartensdijk met haar mannen. Silke, die is lekker aan het borrelen in de achtertuin. Am ook, die zit in de achtertuin en zegt even sorry tegen de buren voor het feit dat de muziek aanstaat. En Deborah, die is lekker aan het zwemmen. Die heeft gewoon het zwembad, een vast zwembad zelfs in de tuin, zie ik. Dus die heeft het helemaal goed voor elkaar geborst. Lekker bezig. Nou, steeds meer gedekte eettafels komen er ook binnen. Want ja, het is nu bijna 5:10. Laten we eerlijk zijn, wij Nederlanders beginnen honger te krijgen nu rond dit tijdstip. Heel veel mensen gaan de barbecue uiteraard aansteken. Dus laten we een klein onderzoekje doen. Ik ben benieuwd wie er vanavond het meeste geld heeft uitgegeven aan alles wat er op de barbecue gaat liggen. Dus vlees, vis, maar ook de garnering. Stokbrood heb je natuurlijk ook nodig. Dat soort zaken. Laat even van je horen in het berichtje in de Q-Music app. Hoeveel heb jij uitgegeven aan de barbecue van vanavond? En voor hoeveel personen is dat? Dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè? Dus ja, als je €500 hebt uitgegeven met z'n twee is het relatief veel. Maar ja, als je met z'n 50 bent is het weer relatief weinig. Dus meld je vooral eventjes in de Q-Music app. Hoeveel geld heb jij uitgegeven aan de barbecue als je dat vanavond gaat doen? Gaan wij door met de Q-Top 500 van de zomer met Mr. President. Ja, ja, ja. Op 52.

0: 50. Dit is de Q-Top 500 van de zomer. Even een klein onderzoekje aan het doen. Ik vroeg me af wie het meeste geld heeft uitgegeven aan alles wat op de barbecue gaat vandaag. Als je gaat barbecuen natuurlijk. Nou, even een greep uit alle reacties. Lida die zegt €159 uitgegeven. 10 personen vanavond. Marina, 7 personen, €50. Marijn die zegt, we zijn met z'n vijven en we hebben €120 aan vlees gehaald. Vooral buikspek, zalig. Eline die zegt €40 schat ik. Met 4 personen, 2 kids, 2 volwassenen zijn dat. Chris die is met z'n drieën vanavond. €27. Sander met z'n tweeën. Hij zegt €45 tot €50, denk ik. Evie zegt ongeveer €50 voor 2 personen. En Cynthia Visser die heeft ook nog 2 personen €52 uitgegeven aan de barbecue vanavond. Er is altijd baas boven baas. Jasper die stuurt echt een bizar bericht in van €400 met z'n tweeën in de Q-Music app. Die ga ik even bellen hoor. Dit is wel heel erg veel, hè?
1: Jasper.
0: Hey Jasper, met Edwin van Q-Music.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Hey, €400 met z'n tweeën en 1 kindje?
1: Ja, klopt. Ik heb een nieuwe barbecue gekocht erbij.
0: Ah, ja, maar dat is vals spelen. Het ging alleen om wat je erop legt natuurlijk, Jasper.
1: Oh ja, nee, dat ga ik niet redden.
0: Nee, hoeveel is het dan?
1: Ik denk €50 ongeveer.
0: Nou,
1: 60.
0: Dat is echt het gemiddelde wat binnenkomt in de app. Ja. Dus het is ongeveer €25 per persoon, hè, de barbecue. Daar zijn we nu achter gekomen, ja. Oké, nou doe voorzichtig, hè, en fijne avond. Eet smakelijk.
1: Dankjewel, hè. Het goede uitzending.
0: Ja, het is zeker een goede uitzending. Ja, dit zijn de 500 allerbeste zomerklappers volgens jou. En we zijn inmiddels aanbeland bij de top 50. En die top 50 wordt afgetrapt door DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Hier is Summertime. Promise, please.

0: 49, dit is de Q-top 500 van de zomer met deze van Karol G. Hoor je zo op 48.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
11: meer. Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram. €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: 1 minuut over 5:30. Q-Music verkeer door Flitsmeister. Langs de vertraging voor nu is op de A28. Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. 9 kilometer, 20 minuutjes vertraging daar. 10 andere files zijn er ook. Sta je daarin, dan heb je max een kwartier vertraging. Flitsers, oppassen als je redt op de A9. Ook maar Haarlem bij Heilo bij 69.1. En de A29 Rotterdam-Dinteloor. Daar wordt bij Barendrecht gecontroleerd. Pas op je snelheid bij 13.1.
0: Q-Music, Edwin Noorlander.
10: Met zometeen in de Q-Top 500 van de zomer. Anders Nielsen.
0: Q sounds better with you. 48.
11: Lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: voor mij is dit echt de mooiste titel uit de hele Q-top 500 van de zomer. Daar gaan we. Siente, te ubiera conocido. Ja, misschien met iets te veel vocht uitgesproken. Carol G hoorde je op nummer 48. De 500 allerlekkerste zomerliedjes. En wat zijn nou de drie beste ingrediënten voor een zomerhit? Nou, bijvoorbeeld een accordeon. Ja, die hebben we te pakken. Saxofoon erbij. Ja, en een beetje Spaans.
1: No hablo español.
0: Ja, maar no hablo español betekent natuurlijk ik spreek geen Spaans. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Aldus de Noorse komiek en zanger Anders Nielsen. Ja, misschien is dit wel het meest vertelde verhaal ooit op de radio. Maar hij had bedacht dat hij de ultieme formule van een succesvolle zomerhit had gekraakt. Een accordeon dus, een saxofoon en iets dat in ieder geval Spaans klonk. En begon dus allemaal als een grap, maar het werd wel gewoon een hele grote zomerhit. In 2014, Anders Nielsen, Salsa Tequila. Hoor je nu in de Q Top 500 van de zomer. Op nummer 47.

Quest op nummer 46, Alanee in de Q-top 500 van de zomer. Ik ga de samenwerking van Jennifer Lopez en Pitbull voor je draaien. Die samenwerking heet On The Floor. Maar de roots van het liedje liggen al aan het begin van de jaren 80. Toen werd dit volksliedje uitgebracht in Bolivia. Luister goed. Ja, ja, het is niet de beste geluidskwaliteit, maar ja, zo klonk het toen. En dat werd sowieso later weer gebruikt, uiteraard door Kaoma. De Lambada. Nou, die ga je later vandaag zeker nog horen. Die staat namelijk in de top 10 van de Q-top 500 van de zomer. Maar goed, terug nu naar die samenwerking van Jennifer Lopez en Pitbull. Als Pitbull aan Dancetracks zijn medewerking verleent, dan jat hij vaak dingetjes uit de tijd dat hij zelf nog een puppy was. Ja, als kind luisterde hij vaak naar de Lambada. En hij besloot daarom dat hij het heel graag in een van zijn eigen liedjes wilde verwerken. En daar kwam uiteindelijk deze monsterhit uit. En die staat op nummer 45 nu in de Q-top 500 van de zomer. On The Floor, Jennifer Lopez en Pitbull. Say low.

0: zometeen meer.
1: Q, top 500 van de zomer.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renault.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Roger! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
21: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
23: Een nieuwe grill. Op ons terras.
24: Sorry, het is WK.
23: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
25: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
26: Kippie. Wie denkt dat hij het kan?
0: En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: De 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl krijg je van Rutger Radstaken.
14: Goedenavond. Veel Nederlanders ergeren zich eraan. Pakketjes die niet thuis worden bezorgd, terwijl je wel gewoon thuis bent. Uit onderzoek van Radar blijkt dat 6 op de 10 consumenten dat de afgelopen jaren hebben meegemaakt. In de meeste gevallen zou de bezorger niet eens hebben aangebeld. Bezorgers zeggen dat de hoge werkdruk ervoor zorgt dat pakketten soms direct naar een pakketpunt gaan. De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden nadat er een dode vrouw is gevonden. Ze lag in een huis in de wijk in Feyenoord, waar ook de man was. Volgens de politie is er neergeschoten, maar of de man daarbij een rol heeft gespeeld is nog niet duidelijk. Ook is niks bekend over de identiteit van de twee. Een Griekse zwemmer heeft in Las Vegas op de 50 meter vrije slag een wereldrecord gezwommen tijdens de omstreden Enhanced Games. De Enhanced Games zijn omstreden omdat daar doping is toegestaan. De organisatie zegt dat dat toch al wordt gebruikt en wil daar open over zijn. Het Internationaal Olympisch Comité en antidopingorganisaties noemen de Spelen gevaarlijk en immoreel. En daarom is het record niet officieel. Al krijgt de zwemmer wel €1 miljoen prijzengeld. Het warme weer lijkt misschien leuk, maar je krijgt er ook een korter lontje van. Volgens Nieuw-Zeelands onderzoek blijkt dat als het 1 graad warmer wordt, dat leidt tot 1,5% meer agressie op straat. De hitte versnelt allerlei processen in je lichaam, waardoor je sneller reageert en impulsievere keuzes maakt. Je neemt dan minder tijd om ergens over na te denken en daardoor loopt frustratie sneller op. Het weer dan nog van Weerplaza. De zon schijnt volop. Het is maximaal 29 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw flink en wordt het op veel plekken 28 tot 31 graden.
13: Rutger, dankjewel.
22: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Q-Music.
25: Tom en Joe.
13: Nou, kort lontje of niet. We gaan gewoon door met de Q Top 500 van de zomer. En dat doen we met Robert van

0: de Q Top 500 van de zomer.
1: Van de zomer.
2: Miami Sound Machine en de conga. Heb je de conga wel eens gedanst, Joe?
3: Dat is toch een instrument, de conga?
2: Nee, de conga is een dans.
3: En de conga is toch een trommel? Conga.
2: Nee, de conga is geen trommel. De conga is een dans. Sterker nog, ik heb het even voor je opgezocht. De conga is eigenlijk die Polonaise, maar dan die ze in Colombia doen. Dus dat je je heupjes heen en weer beweegt en op de derde, vierde tel geef je een kick.
3: Het is ook een trommel.
2: Ja, oké, ik weet dat je goed in je slagwerk zit, maar ik heb het hier. Dit gaat natuurlijk over de dans.
3: Nee, ja, nee, dat zal. Nou ja, ik ben helemaal leuk. Nee, ik heb nog nooit de conga gedanst, ik heb hem ook nog nooit bespeeld.
2: Nou, jammer. We gaan hem ook niet doen, hoor. Wees er niet bang voor. Dat je op Instagram van die beelden ziet dat wij met z'n tweeën met die melkflessen waarmee we rondlopen de conga proberen te doen.
3: Een melkfles of niet? Ik heb hele soepele heupen.
2: Jongens, het was weer een heerlijke dag vandaag. Is het nog steeds?
3: Is het nog steeds, ja. Het zonnetje schijnt gewoon nog volop, hè.
2: Gewoon 30 graden aangetikt. Blijf goed smeren. Blijf goed drinken.
4: Water? Wil je mij vergiftig of zo?
2: Ja, je mag zelf kiezen wat je drinkt natuurlijk.
3: Ja, volgens mij is water wel het beste. Maar joh, doe er wat in. Lekker toch.
2: Ja, kan jou het schelen. Wij vroegen ons wel af, want ja, we hebben nu verschillende temperaturen gehad de afgelopen 3 dagen. De ene keer was het 30 graden, dan was het weer 27 graden. Het loopt natuurlijk op. Wat is nou de ideale temperatuur als je mag kiezen voor de rest van de zomer?
3: Oh, zou je een dag als vandaag dan kiezen? Vandaag tikt niet dus echt de 30 aan. Zou je dat ideaal vinden?
2: Ik vind vandaag dus te heet.
3: Oh, nu al?
2: Iets te heet. Tenminste, ik vind het wel lekker, hè. Ik wil niet zo'n Nederlander zijn die klaagt dat alles weer te heet is. Maar ik zou denk ik voor 25 graden kiezen dan.
3: Als jij dus één temperatuur voor de rest van de zomer mocht kiezen, dan zou jij voor 25 graden kiezen.
2: Ja, omdat je dan ook nog overdag gewoon naar buiten kan. Dus zeg maar, je hebt dan al, weet je, bij 30 graden is altijd zo van, oei, rond een uur of twee kan je beter binnen blijven of de schaduw opzoeken. Nee, dan wil ik ook, weet je wel, lekker naar buiten kunnen. Altijd gewoon, het is wel korte broek weer, het blijft ook s'avonds lekker warm.
3: Nee, ik zit wel iets hoger. Ik zit wel 29 zeggen. Nee, als ik één temperatuur voor de rest van de zomer mocht kiezen, 29 graden. Ja, ik vind het lekker hoor, lekker warm.
2: Ja?
3: Ja, maar juist dat moment van, nee, even tranquilo, pak even de schaduw voor een uurtje. Ik vind het ook wel een lekker intermezzo in de dag.
2: Oké, ik ben wel benieuwd als je aan het luisteren bent. Je mag één temperatuur kiezen voor de rest van deze zomer.
3: Ja, maar dus, misschien ga je heel goed op Sahara. Wil je 40 graden? Misschien ben je al tevreden met 17? Laat het even weten in de Q-Music app.
2: Misschien ben je familie van Wim Hof. Wil je min 2 of zo?
3: Oh, dat zou ik echt rampzalig vinden.
2: Laat het weten in de Q-app. Gaan wij lekker door met de Q-top 500 van de zomer. Op plek 40 vinden we Calvin Harris en Dua Lipa.

0: Shakira en Waka Waka. Nog een paar weekjes, jongens, dan is het WK.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, daar zitten we middenin. Waka Waka stond overigens op plek 39. We komen dichter bij die nummer 1.
2: Zo, het wordt alleen maar beter, hè.
0: 39 is wel, wel warm, hè?
2: Ja, 39 is veel te heet. Veel te heet voor mij.
0: We vroegen je net, wat zou nou de ideale temperatuur zijn als het die temperatuur de rest voor deze zomer iedere dag is? Ik zelf zat op 25 graden. Joe?
2: Ja, voor mij mag het even wel 29 graden zijn. Ik vind het warm lekker. Maar we vroegen het ook aan jullie en het komt massaal binnen. Alex die zegt ja, graadje 24, 25, windje erbij, dan is het perfect. Jolien die zit iets lager, 23 graden graag. Lekker, zonder jas naar buiten, licht briesje, ik teken ervoor. Els wil nog iets kouder, 20 graden voor mij, de hele zomer lang. En nog Sydney die zegt ja, 27 graden, die gaat juist weer hoger zitten. We kregen ook nog een audio-appje van Ivy en Maud.
3: Hier zijn Ivy en Maud.
4: En wij kiezen 25 graden, want dat is altijd goed.
3: Ja, dan is het nooit te warm en nooit te koud.
0: Oké, waarvan akte. We hebben ook iemand aan de telefoon, dat is Magda.
5: Hoi, hoi.
2: Hallo.
0: Jij hebt eigenlijk een uitschieter naar beneden. Je hebt echt het laagste ingestuurd van iedereen. Hoeveel graden wil jij het hebben?
5: 18
2: graden, Magda. Dat is voor mij, dat is toch geen zomer?
5: Nee, maar dat is heerlijk. Vooral als je moet werken.
2: Ja. Ja.
5: En ik kan niet tegen die warmte.
2: Oh, ja, dan houdt het al gauw op. Wat gebeurt er als jij het te warm hebt? Als jij een sauna alleen maar al ziet op een meter afstand, wat gebeurt er dan?
5: Oh, dan krijg ik spontaan hoofdpijn.
0: Oh, ja, dat moet je niet hebben. Oké.
5: Nee.
0: Oké. 18 staat dus genoteerd. Trekt wel het gemiddelde een beetje naar beneden weer.
2: Een beetje omlaag, maar ik moet zeggen, als ik alle temperaturen van de Q-Music app bij elkaar optel, gemiddeld zitten we echt wel op de 24 graden.
0: Hey. Dat is lekker, daar schud ik de hand op. Als dat de hele zomer zo mag zijn,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja, nee, ja, okay, nee ik leg me erbij neer, het is wat het is.
0: Goed, hey, we gaan door met de Q-Top 500 van de zomer op plek 8.

0: zomer is pas begonnen als je André van Duin hebt gehoord. Als de zon schijnt op plekje 37 in de Q-top 500 van de zomer, die zometeen verder gaat. Met een track waarvoor ik ooit van punt heb moeten dansen. Voor gym op de middelbare school.
1: Ah, oh, wat jammer dat je gezakt was.
0: Shut up, Paul.
1: Ah, dat lekker.
0: Ik los hoor, ik heb er nog steeds spierpijn van. Temperature hoor je zo meteen.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
11: Lot, je bent op de radio, hè?
10: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
11: Over de vakantiegeld supersaleweken?
10: Ja, dat wou ik dus zeggen.
11: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Obeling, alles voor kampeergeluk.
15: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
14: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Welkom bij
1: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie!
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
10: normaal meer. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes,

Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Eén korte vertraging gemeld op de A7. Westerbroek richting Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Of de Duitse grens, net hoe je bekijkt van waar je vandaan komt. 10 minuutjes vertraging.
3: Zo, steek wat op hier. Hey, we gaan door met de Q-Top 500 van de zomer. Op plek 36 vinden we niet Last Ketchup. Gaat weer helemaal mis hier.
2: Hé, wat jammer dit.
3: Hé, wat jammer.
2: Je bedoelt Jean de Paul? Nee, dat gaat ook niet
3: dat
2: goed.
3: Dat gaat ook niet
2: goed. Oh, je maakt er een puinbak van.
3: Oh, wat is dit, een puinbak?
2: Jij wil Jean de Paul op temperature.
3: Ja, maar kan dat dus
2: een beetje? Wat doen? Zet alles eens uit, Tom. Stop er nou eens mee. Even uit.
3: Zo, klik even weg. Uit. Die klik aan. Weg.
2: Ja, weg. Ik heb hier een computerscherm voor me. Het lijkt alsof je gehackt bent. Zoveel staat er.
3: Het zijn de Russen.
2: Klik nou Jean-Paul eens aan.
3: Even kijken.
2: Temperature. De temperature stijgt naar je hoofd.
3: Ik.
2: Die weg.
3: Zou dit hem zijn?
2: Nee. Oh ja.
4: Tom en Joe.
3: Ja, Jean-Paul dus. Temperature op plekje 36. Daar gaan we.
4: Q sounds better with you. 36.

0: Last Ketchup en de Ketchup Song op plek 34.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Naomi, goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Kijk, heel Nederland gaat of naar Harry Styles of naar Suzanne Freek. Nee, Naomi, jij gaat naar iets veel leukers. Vertel.
2: Ja, ik sta nu voor het AFAS-dome in Amsterdam voor K3 de Originals.
0: K3 Originals in het AFAS-dome in Antwerpen, voor de duidelijkheid.
2: Klopt.
0: Ik wil je wel even waarschuwen, want ik ben ook in dat... Ja, vroeger heette dat een sportpaleis. Een sportpaleis geweest met Dua Lipa. Toen was het wel wat warmer buiten. Het is daar binnen altijd bloedheet, hè, Naomi? Weet je dat?
2: Nee, dat wist ik nog niet, maar ik heb me wel voorbereid, inderdaad.
3: Hoe heb jij je voorbereid?
2: Nou, gewoon een lekker los t-shirt aan, een korte broek en dadelijk gaan.
0: Heel goed, heel goed. Het is namelijk echt de heetste plek van de Benelux op dit moment. Als sportpaleis op de een of andere manier is dat gewoon nog warmer dan dat het buiten is. Dus zorg ook dat je genoeg water bij je hebt. Want K3 is natuurlijk ook veel dansen, veel zingen, ja. Je gaat meebewegen.
2: Zeker.
3: Jij denkt dat je naar K3 gaat, maar je gaat naar K33 graden. Het wordt echt bloedheet.
2: Ja, precies.
0: Ja, we wensen je heel veel plezier. En laat even een appje achter als je het overleefd hebt vanavond. Want we willen wel weten dat het goed met je gaat.
2: Dat is goed, zal ik doen.
0: Oké, veel plezier.
2: Dankjewel.
4: 33.

0: Classic. The Q. Top 500 van de zomer. De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: 31.

0: van de Q Top 500 van de zomer betekent dat we doorstoempen naar de 30 heetste hits.
1: Ja.
0: Hoor ik je denken, wat zit daar dan allemaal in? Nou.
1: Zo.
0: Gigi D'Agostino bijvoorbeeld, hoor je zo meteen. Ja, maar ook Rolf Sanchez, Emma Heesters. Pa Olivier Darten en...
2: Ik heb de zomer in mijn
1: bar. Hazes is de basis.
0: Oh, André Hazes ook. Zometeen.
3: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
5: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
6: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
4: Dat is een Veldzinkadvies.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
6: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor 59 cent... en AH Volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44.

0: It's playtime.
1: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi. Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Hey mannen!
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
15: meer. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: 7 uur. Q-music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
7: Goedenavond. In Tilburg zijn de spelers van Willem II gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Duizenden supporters zongen hen toe en liepen rond met rode fakkels. Verschillende spelers zeiden wat op het podium. Eentje noemde de liefde die hij kreeg van de fans ongekend. Hij verloor begin deze maand zijn dochtertje. De politie is dringend op zoek naar een 90-jarige vrouw die al ruim een week vermist is in Amsterdam, meldt AT5. De vrouw doet iedere maandag op dezelfde plek boodschappen, maar de laatste keer was 2 weken geleden. Haar buren zagen haar voor het laatst. De politie vraagt mensen die weten waar de vrouw is zich te melden. De brandweer van Los Angeles zegt dat een tank met chemicaliën niet meer gevaarlijk is. Tienduizenden mensen zijn een paar dagen geleden geëvacueerd omdat de tank op ontploffen stond. Toen er een scheur in de tank ontstond, nam de druk op de chemicaliën af. Nu is zeker dat er niks meer mis kan gaan. En de politie in Utrecht is op zoek naar de verdachte van een steekpartij. Vanmiddag werd in het centrum iemand aangevallen. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht, maar de dader kon niet worden opgepakt, meldt RTV Utrecht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Daphne, dankjewel. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een paar vertragingen gemeld op deze maandagavond. A7 Zurich richting Den Hoever tussen de Brezandijk en de brug over de sluizen. 20 minuten vertraging. En dan op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Stellenpas en Rilland daar 10 minuutjes vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
9: Nu bij Q-music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer.
10: Tom en Joe.
6: Emma Heesters en Rolf Sanchez met Pa Olvidarte hoor je zo meteen. Na Gigi D'Agostino, dit is L'Amour Toujours.

0: Emma Heesters en Rolf Sanchez vinden we op plek 29.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, die valt toch heerlijk hoor deze dagen. Als je naar de temperaturen buiten kijkt. Het was vandaag weer op sommige plekken 30 graden.
2: Ja, en morgen ook weer hè, 31 graden. Dat zijn de dagen dat je echt een airco naar huis wil.
0: Ja, om die reden hebben wij sinds kort een airco thuis.
2: Oh, toe maar.
0: Ja, dat was een hele investering. Maar goed, we hebben nu ook een dochtertje van 2. En op haar kamer wordt het altijd heel erg warm.
2: Ja.
0: Daar schijnt de zon op, zeg maar, in de namiddag. Dus daar kan het soms echt wel 27, 28 graden worden.
2: Dat, oh, lekker.
0: Dat is niet chill dat zij daarin dan slaapt, zeg maar. Veel te warm. Ja, dus nou, hebben we nu een airco. Nou, die werkt super. Ja. Dan denk je ook, dat is ideaal voor deze dagen.
2: Nou, nu kan hij eindelijk een keer aan.
0: Ik krijg net een appje van mijn vriendin.
2: Ja.
0: Afstandsbediening kwijt.
2: Nee!
0: Nee, airco kan niet aan vandaag.
2: En, ja, en de laatste keer dat je hem gebruikt hebt was natuurlijk vorig jaar zomer. Dus waar
0: hadden
2: we
0: hem nog niet eens. Ja, nu moet hij pieken. Voor het eerst kan ik mijn geld uit dat ding halen.
2: Ja.
0: Afstandsbediening kwijt.
2: En heb je overal gekeken?
0: Maat, ik weet ook niet waar dat ligt. Je hebt iets een jaar geleden van mij gestolen. Ik wist het niet eens. Dus nee. Mijn huis is een chaos. Ik heb geen idee waar dat ligt.
2: Nou ja, dat wordt gewoon weer een nieuw installeren.
0: Goed, we gaan door met de zomerse lijst. Met of zonder airco, dat maakt niet uit. We zijn aangekomen bij...
3: 28.
0: Daar vinden we de one and only, André Hazes.

0: Ja, nou, misschien best wel leuk als Harry Styles nu in het Vondelpark een beetje aan het picknicken is. En iemand heeft dus de radio aanstaan met Q-Music. Dan hoort hij dus dat zijn liedje gewoon op 27 staat in de Q-top 500 van de zomer.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele eer voor Harry.
0: Harry, als je luistert, great job, man. Ja, maar dat is leuk, want hij staat natuurlijk gewoon 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En volgens mij vanavond heeft hij dan even geen concert. En het, ja, dan zie je op TikTok allemaal filmpjes voorbij komen. Dat hij lekker een beetje aan het chillen is in het Vondelpark. Hij haalt lekker koffietjes. Hij is met zijn vriendin. Zoe Kravitz is hier lekker een beetje aan het picknicken.
1: Dochter van
0: Lenny. Hè? Ren Lenny Ren. Ja, dat is fantastisch. Het is natuurlijk heerlijk dat ze gewoon lekker een beetje dat Amsterdamse zomerse weer nu meemaken.
1: Worden ze niet lastig gevallen dan?
0: Nee, volgens mij niet. Ja, dat heb ik ook weer meegekregen. Dat de echte fans van Harry, die willen heel graag dat hij gewoon lekker zijn leven kan leiden. Dus niemand gaat naar hem toe voor een foto. Terwijl als ik Harry naast mij zou zien zitten in het gras, ja, tik ik hem meteen even aan. Zeg, Harry, how are you?
1: Ja, 100%. Dan ga je toch gewoon een foto vragen.
0: Even een fotootje met hem maken.
1: Ja.
0: Even lekker kletsen met Zoe. Dat moet toch een topavond zijn. Ja.
1: Oké, dus in het Vondelpark is hij te spotten deze dagen? Of zijn we nu al te laat?
0: Nee, hij moet nog 5 shows. Dus de komende week zal hij er sowieso zitten. Ik zou verder kijken meenemen.
1: Ja,
0: en een boekje.
1: Misschien naar het Rijksmuseum.
0: En een pen. Dan kun je zo mijn handtekening vragen.
1: Ja, kijk aan. This one is for you, Harry.
0: Ja, Ricky heeft van je gewonnen.
1: Nou, lullig.

0: Ricky Martin. Living La Vida Loca op plek 26 van de Q-top 500 van de zomer. Je gaat zo meteen verder. Dit was ook een knalletje, hè, 2021.
1: Och, dit is zo goed. Het is zomers, het is gezellig.
0: Het is Mart Hoogkamer, je hoort hem zo meteen.
2: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de

0: naar veldzinken.nl.
1: Pinksterfestival bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: It's playtime.
11: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: het een tikje anders doet.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Paar vertragingen gemeld deze maandagavond. A7 Zurich richting Den Oever tussen de Breesanddijk en de Sluizen. Kwartiertje vertraging. En ook op de A58 korte vertraging. Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Heinken, Zand en Rilland. Ook daar een kwartier vertraging.
8: Gaan we door met de Q-top 500 van de zomer. Dit is Calvin Harris en Summer.
9: Q-Music, Tom en Joe. Q-Sounds better with you. 25.
10: And I met you

0: 2012 alweer. Gustavo Lima en Balada. Op plek 23.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Stefan, goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Stefan, wat een mega project heb jij. Kan je even vertellen wat jij al 4 dagen lang aan het doen bent?
3: Ja, ik heb een paar jaar geleden een huis gekocht. En we staan van hele leuke houten bakken in de tuin. Waar planten in staan. Maar die hadden ze een beste tijd gehad. Dus er moest ook een keer een laagje bijtsen overheen. Maar het was heel veel schuurwerk om dat voor elkaar te krijgen.
0: Zo.
3: Ik ben 4 dagen aan het schuren geweest.
0: 4 dagen aan het schuren geweest. Ja. Ik heb ook medelijden met jouw buren.
3: Ja, ik ook een beetje. Maar ik denk dat zij ook, net zoals ik, heel blij zijn dat het nu eindelijk klaar is.
4: Ja, nee, om hele andere redenen. Jij bent blij dat het project klaar is, dat je nu mooie plantenbakken hebt. Zij zijn klaar, blij dat ze eindelijk klaar zijn met die takken, Harry.
3: Ja, inderdaad, ja.
4: Jeetje. Maar hoor jij nu nog steeds constante piepen in je oren? Hoe zit het?
3: De muziek stond zo hard dat ik daar meer van hoorde dan de schuurmachine. Dus,
4: Dat doe je dan goed. We hebben wel slecht nieuws, Stefan. Het blijft wel schuren. Want we gaan straks ook nog Daddy Yankee draaien. Dus dit half uur ga je sowieso weer moeten schuren.
0: Hartstikke mooi. En geniet van de plantenbakken.
3: Ja, dank je. Zal wel zeker lukken. Fijne uitzending.
0: Yo, dankjewel. Hoi.
2: 22.

0: van de Q Top 500 van de zomer. We gaan door tot zonsondergang. En we komen echt dicht bij de nummer 1, hè?
1: Ja, het wordt alleen maar beter. Het wordt alleen maar beter.
0: Oh, wat dacht je van? Kid Rock. Zometeen en... Oh, Michiel Tello komt er ook aan. Maar we gaan ook echt even beuken.
1: Hey, hey, hey, hey!
0: Bijna de gasolina, zometeen.
2: Laat een bericht achter na de toon.
3: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
4: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan... die net van een festival komt rollen.
3: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
4: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
3: Wacht, Marieke, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
4: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
3: Wie weet spreek je weer dan snel.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Oranje fans opgelet. KPN.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
8: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
7: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
8: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
7: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
9: Q sounds better with you.
10: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram. €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
19: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
18: Ai, de man met de hamer.
19: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
20: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Exact 8 uur. Het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
23: Goedenavond. De 5000 deelnemers aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond een uur of 7 over de streep. Een emotionele en zonnige editie, zegt de organisatie. De deelnemers zamelden geld in voor mensen met kanker. Ze starten in Frankrijk of in Nederland. De politie heeft een auto langs de kant van de weg gezet die meer dan 100 kilometer te hard reed. Het gebeurde op een provinciale weg bij Apeldoorn. Daar mag je 80. De man reed meer dan 180 en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt, meldt Omroep Gelderland. Gisteren reesde er ook al iemand met 180 over dezelfde weg. Het is in het Verenigd Koninkrijk in mei nog nooit zo warm geweest. In de buurt van Londen was het 33,5 graad. Het oude record was 32,8 graden. Niet alleen daar en in Nederland is het warm. In Italië is een hitteplan afgegeven omdat het 35 graden kan worden. In Spanje 38. Het nationale elftal van Curaçao heeft op weg naar het WK voetbal niet te klagen over belangstelling. Bij de eerste training op het veld van een club in Katwijk waren 1500 toeschouwers. De tribune zat bomvol en de rest van de fans stond langs het veld. Een van de voetballers zei dat Curaçao zich aan de wereld gaat laten zien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Daphne, dankjewel. Q-Music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Toch een paar vertragingen op deze tweede Pinksterdag. Op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Heikenszand en Rilland. En daar heb je 25 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
7: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q Top 500 van de zomer. Q-Music.
25: Tom en Joe.
26: De zomer is natuurlijk pas echt begonnen als je Kid Rock op de radio hebt gehoord. All Summer Long staat op nummer 18. Yeah.

0: Wil je oud voelen?
1: Oké, kom maar. Ja, ik weet wat je gaat doen. Je gaat een jaartal noemen, zeker.
0: Een zomerhit van 14 jaar geleden.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: Oi. Giel Trello, ICHPGO op plek 17.
1: Ja, jongens. Het is lekker, hè? Top Pinksterweekend. Het weer is goed. Een beetje bakken in de zon. Ik zag ook veel rommelmarkten in mijn omgeving. Maar Iris, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij wilde niet bakken in de zon. Jij wilde niet over een rommelmarkt struinen. Jij wilde een beetje actie in de taxi. Wat heb jij dit Pinksterweekend gedaan?
3: Ik ben bij Trekkers Lab geweest.
1: Trekkers Lab? Hoe noem je me nou? Wat zeg jij nou?
3: Ja.
1: Wat is dat, Trekkers Lab? Want je zegt het alsof het een hele bekende term is, maar ik had er tot vandaag nooit van gehoord.
3: Ja, in het noorden is het wel redelijk bekend, hoor. Het is vooral trekkers die een soort wedstrijd houden tegen wie de sterkste trekker heeft.
0: Ja, dan is dit niet wat vroeger ook, kan ik me herinneren, op tv werd uitgezonden? Dat je zo'n tractor hebt, die zoiets, zo'n sleepwagen, die ze zo ver mogelijk. Dan hebben ze toch zo'n bak waar ze in kunnen rijden, of niet?
3: Ja, je hebt zeg maar gewoon een zandvlakte waar ze over moeten rijden. Dat ze een zware soort bak zeg maar achter zich aan moeten slepen.
0: Ja, precies, ja.
3: En dan iets vers komt, die heeft gewonnen.
0: En was dit de eerste keer dat je bent gegaan?
3: Ja, voor mij wel.
0: Oh, nou dan ben ik benieuwd. Hoe was het?
3: Ja, ik vond het wel heel mooi om te zien.
1: Ja, ja. Al die grote trekkers, tractoren, John Deers, ik weet het even niet, hè?
3: Ja.
0: Want je moet wel een beetje van herrie houden, neem ik aan. Dus de hele dag.
3: Zeker.
0: Ja, precies. En hoe ver komt de verste dan? Ik weet niet of dat een ding is.
3: Ja, je hebt zeg maar, de baan is tot 100 meter. Dus als je op die 100 meter komt, dan heb je gewoon een full pool. Dus
1: full pool.
3: Tot daar kan je, ja.
0: Oké,
3: en
0: is de full pool gehaald?
3: Ja, een paar keer.
0: Kijk nou, en dan gaat iedereen uit zijn dak daar natuurlijk.
3: Ja, klopt.
1: Poepoe! Jouw woord, poepoe!
3: Ja,
0: misschien is
3: dat.
0: Is het niet wat voor jou om volgend jaar zelf mee te doen, Iris?
3: Nee, dat niet. Ik kijk liever.
1: Nee, oké. Veilige afstand vind ik ook een goed idee. Lekker koud drankje in de handen, dan heb je topdag.
0: Kijk.
3: Ja, precies.
1: Nou, lekker. Trekkerslap. Ik zet hem op mijn agenda voor volgend jaar. Volgend Pinksterweekend ga ik ook lekker. Wil ik ook een full pool meemaken?
0: Ja, dat is helemaal gelijk.
3: Zeker.
0: Iris, dankjewel.
3: Geen probleem.
0: Gaan we door met de Q Top 500 van de zomer.
2: 16.
0: Nieuw in de lijst. Even serieus. Baila de Gasolina.

0: Dit is toch heerlijk in het avondzonnetje?
1: Ja, fantastisch.
0: Toto, Africa op Q-Music. In de Q-top 500 van de zomer. En goed nieuws is, we gaan door totdat de zon ondergaat. En ja, we leven in Nederland. Het is zomer, dan gaat de zon heel laat onder.
2: Ja, 9:30 heb ik begrepen. Ja. Dus het komende uur heb je sowieso nog gewoon de top 500 van de zomer. En de beste. Want we zijn nu bij 14 aangekomen. Ja, we tellen af. Het wordt alleen maar beter. Het is leuker om te zien waar jullie allemaal aan het luisteren zijn. Robert die stuurt een berichtje. We luisteren gezellig mee in de achtertuin vanuit Balkbrug. Ja, dat ziet er gezellig uit, jongens. Die zijn lekker nog even aan het genieten. Het zonnetje dat ondergaat. Ja, Jochem die reageert nog heel even op Iris die we net aan de lijn hadden. Die is ook helemaal fan van de trekkerstrek. Ja, leuk. Echt heel gezellig. Vera, die heeft vandaag de hele dag gevaren. Ja, daar is het ook weer voor. Lekker het water op.
0: Oh ja.
2: Ik heb ook een bootje achter mijn huis liggen. Maar ik heb geen motortjes. Dus ik heb met roeispanen moeten doen.
0: Hoe is dat?
2: Nou, dat is geen 5 minuten leuk. Dat is verschrikkelijk. Nee, dat is echt. Dan gaan we terug naar het stenen tijdperk. Ja, dan denk je, we gaan even leuk het water op. Maar ik brak in zweet uit. Het was ongelooflijk. Overal pareltjes over mijn voorhoofd. Het was niet te doen.
0: Echt waar?
2: Ja, nee. Dus de volgende investering wordt een
0: waterfiets.
2: Een klein motortje erachter. Dat wel.
0: Okay, heel goed. Hé, hey, we gaan door met de lijst, jongens. Want het is wel zo belangrijk dat we voor zonsondergang klaar zijn.
2: Ja. Proost. 14.
0: Daar staat die tijd. Ozone.

0: Zouden Gen Z'ers doorhebben hoe groot dat deze hit was van Ozark?
1: Nee, er zit hier een Gen Z'er in de studio op onze redactie.
0: Dat is geen idee.
1: Die zegt, was dit een hit?
0: Dat is logisch, want natuurlijk, ja, dit komt uit 2004.
1: Het was zo'n ontzettend grote hit in Nederland. We zongen het, we wisten niet wat we aan het zingen waren, maar we zongen het allemaal mee.
0: Ja, bizar, bizar. Wat een andere grote hit is in de Q-top 500 van de zomer is Enrique Iglesias, echt hofleverancier. Staat 11 keer in de lijst. En het is zover. We zijn bij zijn hoogste notering zo meteen aangekomen.
1: Nou, moeten we hem even bellen.
0: Heb jij zijn nummer?
1: Nee.
0: Dat wordt dan een lastig verhaal. We gaan er wel gewoon van genieten. Ik hoor je denken, welke is dat dan? Zometeen.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
3: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.

Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spark

0: 100 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
5: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Het is tweede Pinksterdag en best wel veel vertragingen zo op de maandagavond. A7 Zurich richting Den Oever tussen Breesanddijk en de Sluizen, 10 minuten vertraging. Op de A28 sta je wat langer vast. Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhorst en Strand Nulde, 25 minuten vertraging. En ook op de A58 een lichte vertraging. Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Schravenpolder en Rilland, ook daar 25 minuutjes vertraging.
9: Sterkte daar. Eén troost, we gaan door met de Q-top 500 van de zomer.
10: Q-Music, Tom en Joe.
9: Op plek 13, Jennifer Lopez en Let's Get Loud.
10: Q sounds better with you. 13.

0: Wham en Club Tropicana.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Nog steeds in volle gang, want het nazomerzonnetje, of tenminste avondzonnetje, is nog lekker aan het schijnen. Het is ook gezellig druk in de Q Music app. Jeffrey die is zijn laatste nachtdienst langzaam aan het ingaan. En die hoort de heerlijke muziek van de Q Top 500 van de zomer. Stefan die is aan het buschauffeuren.
3: Leuk.
0: En dat, ja, dat is toch gezellig?
3: Dat is de leukste bus van Nederland. Want die heeft de Q Top 500 van de zomer aanstaan.
0: Ik luister lekker de hele avond met jullie mee, zegt Stefan. En je krijgt de groetjes van Tommy en Joey.
3: Oh, ik persoonlijk?
0: Ja, dat zijn de honden van Brian. Al vraag ik me af of ze echt Tommy en Joey heten. Of dat het een soort van, hè, dat hij Tom en Joe heeft.
3: Oh, dat het nu een geintje is omdat wij nu op de radio zijn.
0: Ja, maar ik zou het wel heel leuk vinden als de honden al ons vernoemd zijn. Maar ik denk nog niet dat we daar zijn.
3: Echt Tommy en Joey heten?
0: Nou, ik denk het niet. Ik denk nog niet dat we dat stardom hebben bereikt, hoor.
3: Laat het even weten in de Q, hè, Brian. Ik ben toch wel benieuwd nou. Hé, hey, belangrijk momentje.
0: Oh. Vertel.
3: De top 10. We zijn begonnen, of aangekomen bij de top 10 van de Q-top van de zomer.
0: En wat voor top 10?
3: Het is niet te geloven. Ja, het was een gevecht, ja. Maar op 10 is geëindigd de Macarena.
2: 10.
0: En meedoen, hè?

0: Santa Coduro op 8 in de Q-top 500 van de zomer.
1: Mag ik even wat zeggen?
0: Ja.
2: Tuurlijk, Kane. Hi, welkom.
1: Hi, dankjewel. Ik krijg wel eens de vraag over Mattie en Marieke, over Tom en Bram, maar ook wel eens over jullie. Zijn ze in het echt nou ook zoals op de radio zijn?
0: Oh jee.
2: En wat zeg jij dan?
1: Dan zeg ik ja. En dat is net weer een voorbeeld van naar voren gekomen. Terwijl Danza Kuduro speelt, vraagt Joe... Kunnen jullie je grote teen in je mond stoppen?
2: Ja, maar jullie zijn opeens heel verbaasd. Maar hebben we dat nog nooit allemaal geprobeerd? Of je eigen grote teen?
1: Even voor de duidelijkheid. Jij zit hier dus al 3 uur lang met blote voeten in de studio.
2: Ja.
1: En wat het zich toen ontvouwde hier in de studio... toen ging jij zelf even pogen... om je grote teen in je mond te stoppen.
2: Of ik het nog kon. Ik weet dat ik als kind mijn grote teen in mijn mond kon stoppen. Maar ik ga het nu niet doen. Maar kijk, ik kan mijn grote teen zo tik tegen mijn wang aan doen. Dus ik weet dat het toch haalbaar is. Ja.
1: Als Adriaan overlijdt, dan kan jij nog invallen.
2: Kane, wil jij ook nog even een poging wagen? Even de schoenen
1: uit. Ik red dit niet. Ik kan het wel proberen.
0: Ja, dan willen we het zien ook, Kane. Ja, maar dit
2: gaat... Dat is ook handig als je geen nagelschaartje hebt, kan je met je tanden doen.
0: Kane is ook echt de jongste collega die we hebben. Dus je zou het flexibelst moeten zijn. Je komt niet ver, hoor.
1: Nee, ik kan nog even mijn spullen uit mijn zak aan het halen.
2: Wat gaan we doen?
0: Kane, je hoeft geen flikvlak te maken. Kom op.
2: Okay, even zitten op je stoel. Hup, voet omhoog. Kom op, Kane.
0: Nee, ik kan dit
2: jij
0: niet.
2: Jij komt er niet bij. Ach, spijtig.
0: Zo lenig.
2: Nou, vaker aan yoga doen, Kane.
0: Ja. Nou goed, hij is misschien niet zo flexibel... maar hij gaat wel zo meteen de top 7 in van de Q-top 500 van de zomer... met onder andere...
1: Lekker man.
2: Tenen in je mond.
0: Sex on the beach, tenen in je mond. En gaan. Ja.
1: Nou, maak hem maar. Summer of 69.
0: Ja.
2: Ik ga het niet over tenen hebben.
0: Veel plezier met Kane.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
10: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
9: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
18: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
20: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
25: Ah, chips.
24: Maak er een potje van.

0: en altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: 9 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
10: Goedenavond. Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu thuisonderwijs krijgen vanwege hun religie moeten na de zomervakantie weer naar school. Dat heeft de gemeente bepaald, meldt nu.nl. Met de vrijstelling voor een gewone school moeten ouders zelf onderwijs regelen, maar daar is geen toezicht op. Den Haag zegt dat er altijd wel een school is te vinden die past bij een kind. Bij een treinstation in Utrecht in de wijk Leidse Rijn zou bij een ruzie gestoken zijn, meldt de regionale omroep. Of daarbij iemand gewond raakt is niet bekend. Eerder vandaag werd er iemand neergestoken in Utrecht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar die verdachte wordt nog gezocht. Israël gaat de strijd tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. In een video op Telegram zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij de terreurgroep met een nieuwe aanval wil vernietigen. Hij zegt dat zijn leger is aangevallen door drones van Hezbollah. De voetballers van Iran hebben een plek gevonden om hun kamp op te slaan tijdens het WK voetbal. Ze kunnen in Mexico terecht. Het toernooi is in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Maar Amerika wilde ze niet hebben vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Mexico zegt dat ze Iran niet kunnen weigeren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Verkeer van Flitsmeister, best wel druk nog zo op tweede Pinksteravond. Op de A12 van Arnhem richting Oberhausen staat een file van 18 minuten. 3 kilometer daar tussen Ouddijk en Duitsland. De A28 van Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhorst en Strand Nulde. Iets meer dan een kwartier vertraging, ook over 3 kilometer verspreid. En de A58 staat de langste file van dit moment. Van Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen de Poel en Kruiningen heb je een klein half uur vertraging, verspreid over 11 kilometer. Veel sterkte daar. Alle andere files zou je, als het goed is, binnen 15 minuten doorheen moeten zijn. 1 controle nog vind je op de A50 van Arnhem richting Os bij hectometerpaal 165.3 ter hoogte van Hilsum. Jongens, ik ben nog geen 5 minuten binnen en ik heb alweer bijzondere appjes binnen de Q-Music app. Het gaat helemaal nergens over. Joe van Tom & Joe, die probeerde net zijn grote teen in zijn mond te stoppen. En ik krijg nu allemaal berichtjes binnen van mensen die sturen dat ze het ook proberen. Wies die zegt, ik kan het niet. Kinge die stuurt, bij mij lukt links wel en rechts niet. En Maya die zegt, nu een vraag, hoeveel mensen proberen dit nu ook? Nou, inmiddels minimaal 5. Nou, terwijl mensen delen in de Q-Music app of ze hun grote teen in hun mond kunnen stoppen, gaan wij door met de ontknoping van de Q-top 500 van de zomer.
11: Nu bij Q-Music. Alleen maar zomerhits. De Q-top 500 van de zomer.
9: Q-Music. Kane Slobben. Moet je zeggen dat dat geen zin is waarvan ik had verwacht dat ik die vandaag nog zou uitspreken, maar goed. Brian Adams, Summer of 69, vinden we op 7.
12: Zeven.

0: Geert van de Zomer.
1: Ruik je dat? Dat is de geur van zonnebrand gemixt met de rook van een barbecue. Oh, het riekt naar een sfeervolle zomeravond deze tweede Pinksterdag. En of het nou wel of geen zomer is, we moeten er maar het beste van maken. Daarom hoor je dit hele Pinksterweekend de Q Top 500 van de zomer. En boffen voor jou als je net de radio aanzet, want we zijn aangekomen bij de top 5. Terwijl de horizon langzaamaan de zon opslokt, kan jij met een arm uit het raam en een zonnebril op je neus genieten van de 5 allerlekkerste zomerhits ooit gemaakt. Met op 5 de 3 vrouwen die as we speak aan het optreden zijn in de AFAS Dome in Antwerpen. Nou, kan er maar één zijn natuurlijk, dat is K3. Zij hebben nog maar 12 shows te gaan. Nog maar 12 shows. En dan hebben ze met hun reunieshow maar liefst 48 keer opgetreden. Voor meer dan 750.000 mensen. Ah, je zal ze maar op de koffie hebben. Grote kans dat de reunie dan ook de reden is geweest dat de K3... Dat de K3 zoveel plekken is gestegen in de Q Top 500 van de zomer. Met 35 plekken winst trappen we de top 5 af met Oh Ja Lele! Woehoehoe.

0: pizza.
1: Oh, ben een beetje jaloers op Nick en Danielle Hollebransen. Die sturen ik hier Music App dat ze dit nu horen vanaf Ibiza. The Venga Boys and we're going to Ibiza op 4.
2: De Q top 500 van de zomer.
1: Aangekomen bij de top 3. Daar staat de track die jarenlang het record in handen had van de meest bekeken videoclip op YouTube op nummer 3. Ik weet nog dat dit nummer bij mij in de klas altijd op werd gezet. Toen ik nog op de middelbare zat. En toen had het record al in handen met 2 miljard views. Nou, inmiddels zijn we 9 jaar verder. En staat die teller zelfs op 9 miljard views. Maar geloof het of niet, ze hebben dat record een paar jaar geleden uit handen verloren. En dat wel door dit nummer. Ah ja, oké, okay, sorry. Ik zet hem af. Dit blijft natuurlijk weken in je hoofd zitten. Maar moet je dus even voorstellen dat dit nummer dus al 17 miljard weergave heeft. Ja, dan heeft dit nummer nog een lange weg te gaan om een inhaalslag te maken. Maar Baby Shark is dan weer niet de nummer 3 in de Q top 500 van de zomer. En Despacito wel.
2: Nummer 3.
3: Ai...

0: Despacito.
1: Mijn favoriete zomerhit, dat zijn de liedjes die je terugbrengen naar een specifieke vakantie. Die dus onlosmakelijk verbonden zijn met één bestemming. Zo had Josien Verhagen, die had Despacito op haar stemlijstje gezet omdat het haar altijd doet denken aan de vakantie op Tenerife op een Spaans terras met paella en sangria. Ja, dat vind ik geweldig. We hebben er 498 gehad en nog twee te gaan. De Q Top 500 van de zomer. Zometeen hoor je de twee allerlekkerste zomerhits ooit gemaakt binnen 5 minuten.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als business edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek. Voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: sportvoeding.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Oranje fans opgelet.

0: along. Wild Styles, Niels Geuzeboek en Year of Summer op 2 in de...
1: De Q, top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Ja, aan alles komt een eind. Dit hele Pinksterweekend hoorde je de Q top 500 van de zomer... in verband met het heerlijke weer van Enrique Iglesias tot Pitbull... en van Avicii tot Yves Berendsen. En nu de zon langzaamaan wordt opgeslokt door de horizon... mag ik jou de allerlekkerste zomerhit ooit gemaakt serveren. Na de top 10 in 1 minuut.
1: Nummer 10.

0: Benga Boys. Despacito. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Wild Styles en Niels Geuzebroek. Ja, en de nummer 1 voor de Q Top 500 van de zomer is de nummer 1 van Remco Koopmans, Ralf Franke, Joey Peters, Tess Elbers en nog van heel veel anderen.
1: Ja, als ik dat nummer hoor, dan laat me meteen denken dat ik lekker aan het strand lig.
2: Ja, dit is het nummer waarin we iedere zomer als gezin op vakantie gingen naar Italië.
1: Als ik dat nummer hoor, is het eigenlijk voor mij altijd zomer.
3: Ik ga er gewoon helemaal los op, gewoon lekker dansen. En ja, ik krijg gewoon helemaal zin in de zomer in cocktails en op het terras zitten.
4: Het is gewoon de zomerhit.
1: Ja, dit stond altijd op onze gebrande vakantie-cd. En daarom is dit mijn ultieme zomernummer.
0: De nummer 1 van de Q Top 500 van de zomer, Summer Jam 2003.

en Summer Jam 2003, de nummer 1 in de Q-top 500 van de zomer. Ja, tot zover dus de lijst. Maar geen zorgen, we blijven de komende dagen gewoon nog zomerse hits draaien voor je hoor. Zo hoor je straks de alarmschijf. Ja, en dat is me een zomerse knaller. Na Somber en Homewrecker.

0: Clean Bandit, Zara Larsson en Symphony bij Q-Music. Het is vandaag maandag 25 mei. Natuurlijk tweede Pinksterdag, maar ook Wereldvoetbaldag. Ja, dat is voor altijd alles wel iets een dag, hè? Maar goed, om het toch een beetje te vieren vandaag dat het Wereldvoetbaldag is, dacht ik, ik ga het WK-anthem even voor je draaien. Het gloednieuwe WK-anthem. Het is een knaller van een zomerse hit van Shakira samen met Burna Boy. Heet Die Die. Beetje in de voetsporen van Waka Waka. Dacht ze, ik ga weer twee keer hetzelfde woord herhalen. Maar goed, het is wel gewoon weer een hit. Overigens is Die Die Italiaans voor kom op. En dat is best wel ironisch. Want ik werd er gisteren op gewezen door luisteraar Danielle.
1: Dat het Die Die Italiaans is, maar Italië doet helemaal niet mee.
0: Met het WK. Dus ja, ik denk dat Shakira en Burna Boy daar niet op hadden gerekend. Even geen rekening mee hadden gehouden. Desalniettemin is het wel een hit met hoofdletter H. En daarom hoor je hem deze week extra vaak bij Q-Music. Want Die Die is...

0: Jelly Roll en Bloodline bij Q Music. Ken je deze knoepert van een zomerhit nog? Baby, we don't need no reason why. Dit is Perfect Strangers. En de man achter deze zomerknaller, die is terug met nieuwe muziek. Jonas Blue. Ik zal je nu alvast even de eerste 2 seconden laten horen van zijn nieuwe liedje. Dan merk je gelijk dat het ook weer echt een zomerse track is. Ja, dat is het. Nog 1 keer. Nou, de overige 2 minuten en 10 seconden, die laat ik je zo horen. En dan mag jij zeggen of je hem vaker wilt horen op Q Music in een nieuwe ronde van Repeat of niet. En ook Justin en Jack Stijl en Joon, hoor je zo.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Altap.
6: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
8: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
13: Dan gaan we vieren.
14: Aldi, waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja, dus...
14: Aldi.
17: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en... een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: 10 uur, goedenavond. Het Key Music Nijs. Het nieuws krijgen van Daphne van der Meijs. Dat is dan wel zo.
22: Goedenavond. De gemeente Den Haag gaat thuisonderwijs beperken, meldt nu.nl. Er zijn nu 102 kinderen die niet op school zitten vanwege hun religie. De gemeente zegt dat het onduidelijk is of ze wel genoeg leren of vriendjes maken. Er is te weinig toezicht. Houden ouders hun kinderen toch thuis, dan kan justitie hen vervolgen. Op de Coolsingel in Rotterdam zijn aan het begin van de avond de laatste lopers en fietsers van de Roparun onthaald. Zo'n 5000 mensen deden mee om geld op te halen voor mensen met kanker. De organisatie is trots op de vrijwilligers en deelnemers en zegt dat het evenement goed is verlopen, ook al was het soms erg warm. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in 40 jaar, meldt Weer Online. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Daarmee moet wel worden aangetekend dat Pinksteren elk jaar op een andere datum valt en de temperatuur dus erg kan verschillen. Maar door de opwarming van de aarde loopt het gemiddeld wel op, zegt Weer Online. En tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in 4 sets van een Argentijn en wist zich dus niet te plaatsen voor de tweede ronde. Eerder op de dag verraste Jesper de Jong door Stan Wawrinka te verslaan. Die won ooit Roland Garros, maar stopt na dit seizoen met tennissen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Flitsmeister meldt op dit moment nog 1 file van 15 minuten of langer. Die staat op de A12 van Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland heb je een kwartier vertraging verspreid over 2 kilometer. Flitsers zijn niet gemeld.
3: Music. Game slobben.
21: Heeft Jonas Blue een nieuwe zomerhit in handen? Jij mag het zo zeggen in repeat of niet. Na Justin, Jackstyle en Joan, Turn the Lights Off.

Jonas Blue er mentaal namelijk helemaal doorheen. Ik heb het idee dat elke wereldberoemde DJ er wel eens last van heeft gehad. Dat jarenlang toeren over de hele wereld en sets draaien tot diep in de nacht, dat kan natuurlijk ook geen gezonde levensstijl zijn. Nou, dat merkte Jonas Blue dus ook op. En daarbij kreeg hij ook nog eens last van een creatieve burn-out. Want in de tens had hij gigantische wereldhits gescoord. Onder andere Perfect Strangers, Fast Car, Rise, Mama. Stuk voor stuk hits die je ongetwijfeld nog zou kennen als je ze hoort. Maar na een tijdje lag de lat zo hoog dat hij niks meer uit zijn handen kreeg. Hij stond zelfs op het punt om te stoppen met muziek maken, zei hij laatst in een podcast. Dus gooide hij het roer helemaal om. Hij verkocht heel veel spullen om wat geld bij elkaar te krijgen. Hij stopte bij zijn platenlabel en hij verhuisde van Londen naar Miami om even helemaal te resetten. En daar vond hij het plezier in muziek maken weer terug. Met als eerste uitkomst Edge of Desire, het nummer dat je nu gaat horen. Het is al een tijdje uit, sinds augustus vorig jaar. Maar met deze zonnige dagen wordt het liedje weer extra gewaardeerd. En is het zelfs al in de top 50 van Spotify terechtgekomen. Maar goed, kan jij Edge of Desire ook waarderen op de radio? Dat zoek ik nu voor je uit in een nieuwe ronde van Repeat of Niet. Word jij helemaal blij van dit... Word je helemaal blij van Edge of Desire? Stuur dan Repeat met een berichtje in de Q Music app. En valt het helemaal niet bij jou in de smaak, dan stuur je niet met een berichtje in de Q app. Ook altijd even leuk als je wat inspreekt. Waarom je bijvoorbeeld wel of geen leuk nummer vindt. Oké, vangen. Repeat.

0: Edge of Desire.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: In ronde 3 van Repeat of niet. Nou, Kimberly, zeg het maar.
3: Ja, zomer. Dikke repeat.
0: Een dikke repeat van Kimberly. Even kijken, Ilona, wat vind jij?
3: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat...
0: Nee, dat is niet degene die ik nu moet hebben, denk ik. Ja, deze Ilona moet ik hebben.
3: Oh, die eerste tonen zijn al lekker. Ik ben lekker aan de wandel en ik ga meteen een stukje harder lopen.
0: Oh.
3: Dus voor mij een dikke repeat.
0: Nou, dat staat genoteerd, Ilona. Dan heb ik hier nog een berichtje van SSW. Dat zal niet de voornaam zijn, denk ik, maar misschien een afkorting van de initiaal of zo.
4: Zo, maar dat klinkt leuk. Ja, sowieso een repeat van mij.
0: Oké, okay, Renny dan nog?
4: Nou, dit liedje maakt ons helemaal...
5: blij.
0: Ik zei net het woord blij een beetje verkeerd. Er wordt er nu helemaal voor blok gezet hier door Renny. Maar staat genoteerd als een repeatje. Even kijken, Jessica die zegt repeat. Romy stuurt niet. Anita zegt geen repeat voor mij. Carina zegt repeat. Kian zegt ja, dat is hem wel hoor. Repeatje, fijne show nog, Kane. Dankjewel, Kian. En Lisa stuurt nog repeat. Dirk zegt blijft een repeat. Nou ja, kunnen er lang over doen, kunnen er kort over doen. Dit is met een dikke 80% gewoon een repeat. Morgen ronde 4.

Bruno Mars bij Q Music en Risk It All. Ik weet al dat ik voor het eerst naar zijn nieuwste album luisterde, The Romantic. En ik ben groot fan van Bruno Mars. Ik vind al zijn muziek waanzinnig. Maar ik dacht, hij heeft nu een misser gemaakt. Dit is het eerste album waarmee hij geen hits gaat scoren. Op I Just Might na. Maar god, zat ik er weer naast. Want Risk It All zit nu al wekenlang in de top 40. En ik vertrouw erop dat er ook nog andere liedjes op het album staan die ook nog in de top 40 gaan belanden. We gaan het meemaken. Dit is Years and Years met King.

Edison Boone back in music and Sorry I'm Here for Someone Else. Morgenochtend vanaf 6 uur, dan hoor je Mattie en Marieke weer hier op Q-Music. En zij brengen groot nieuws mee over de ochtendshow. Want vanaf komende week dan gaat de ochtendshow iets anders klinken dan je gewend bent. En straks verklap ik je alvast een klein beetje waarom precies.

0: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Sikkens, nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
4: Sorry. Het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Slobben. Nieuws over de ochtendshow van Mattie en Marieke krijgen naar Offenbach en Miles Away.

Ik ben Kane en dit was Zane. Pillow Talk bij Q Music. Ben benieuwd hoe de sfeer morgenochtend is hier in de studio van Q. Vanaf 6 uur morgenochtend hoor je namelijk weer Mattie en Marieke. En dan zien ze elkaar weer voor het eerst sinds Mattie versus Marieke. Dat is het spel dat ze afgelopen week tegen elkaar speelden. En waar ze het in verschillende challenges tegen elkaar opnamen. Door heel Nederland heen. Ja, het was echt een waanzinnig leuke week. Beelden daarvan kun je terugkijken op qmusic.nl. Marieke, die ging er uiteindelijk met de winst vandoor. Maar ook met een gebroken voet. You win some, you lose some, zullen we maar zeggen. Dus ze zal hier morgen waarschijnlijk denk ik dan ook maar zitten met gips om haar been achter de microfoon. Maar het gips is niet het enige wat ze morgenochtend mee zullen nemen. Morgenochtend nemen Mattie en Marieke namelijk ook nieuws mee over de ochtendshow. Want vanaf komende week gaat het iets anders klinken dan je gewend bent. En dat heeft alles te maken met een nieuwe stem die zich gaat voegen bij de ochtendshow. Een stem waarvan ik denk dat je die wel gaat kennen. En waardoor de ochtendshow nog wat leuker zal worden dan die nu al is. Wie de persoon in kwestie dan is, dat hoor je dus morgen tussen 6 en 10 uur bij Mattie en Marieke. Hier op Q Music. En dit is Shanna Spyro, Material Lover.

Ik was gisteren bij het concert van Suzanne Freek. En daar zag ik iets wat ik nog nooit eerder had gezien. Maar ik vond het briljant. Ze hadden daar een McDonald's recht naast het Gelredome geplaatst. Nou, dat vond ik al vrij geniaal. Want iedereen die natuurlijk het Gelredome uitloopt, die kan dan natuurlijk automatisch daar even langskomen voor als ze onderweg zijn naar hun, nou, bijvoorbeeld auto of iets, of naar het OV. Maar nu komt het, want dit was nog niet alles. Ze hadden niet een drive-thru rond dat restaurant, maar een walk-thru. Dus in plaats van dat er een hele rij aan auto's buiten stonden om wat te bestellen aan een raampje, stonden er allemaal mensen lopend in een rij voor dat raampje. Dus ik ging even googlen of dit op meer plekken mag. Want ik kan me niet heugen dat ik dit ooit eerder al gezien. Echt lopend door zo'n drive-thru. Maar als ik het internet moet geloven, dan is het ook echt verboden om zonder voertuig door een drive-thru te gaan. Behalve dus blijkbaar bij het Gelredome. Bij die specifieke McDonald's. Want daar lopen mensen natuurlijk langs onderweg naar hun auto op een parkeerplaats. En dan kunnen ze gelijk even een snackje meenemen voor onderweg. Ja, dat zijn dan van die kleine dingen. Daar kan ik dan enorm veel waardering voor opbrengen. Concert zelf was trouwens ook leuk hoor, van Suzanne Freek. Ik draai ze zo met halverwege. Na de Google Dolls, dit is Iris bij Q Music.

0: Willy William bij Q-Music en Echo. Daarvoor nog Suzanne en Freek met Halverwege. Ik heb goed nieuws als je nog wel een goed zakcentje kan gebruiken. En dat heeft alles te maken met knok tegen de klok. Ja, ik moet je zeggen, het waren dure dagen dit weekend. Want op zich hebben we wel een lekker terrasje gepakt. Ik denk dat jij daar, nou, grote kans ook wel gebruik van hebt gemaakt deze zonnige, wat is het, Pinksterdagen. En misschien dat je daar helemaal geen gebruik van hebt kunnen maken, omdat je gewoon hard aan het werk bent geweest. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, zometeen heb ik hoe dan ook de makkelijkste manier om geld te kunnen verdienen. Je hoeft alleen maar stil te blijven zitten en stop te zeggen. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. We spelen zo een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Wil je meedoen en heb je stalen zenuwen waarmee jij de klok weet te kunnen verslaan, stuur dan nu even een berichtje in de Q-Music app waarin je zegt klok. Dat is echt alles wat ik van je hoef te hebben. Een berichtje waarin je zegt klok. Wie weet welke je zo terug, speel je mee met Knok tegen de Klok. Come on, get on up. En ook Shakira. Hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
14: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
0: 12 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
12: Goedenavond. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Music. Game slobben. Wil je meedoen met Klok tegen de Klok? Stuur dan nu nog even Klok in de Q Music app. We spelen het zometeen na Teddy Swims en Bad Dreams. Q.

0: Zoo. Shakira back your music en Zoo. Hey Timo, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Gefeliciteerd, jij bent vanavond de kandidaat die mee gaat spelen met Knok tegen de Klok.
1: Helemaal top.
0: Er zijn een hoop mensen die zich hebben aangemeld, maar jij hebt je door de lijnen heen beter te boksen. Nu vind ik het wel dat leuk, Timo, om voordat we het spel gaan spelen je even iets beter te leren kennen. Dus ben ik benieuwd, heb je wellicht gewoon 3 willekeurige feitjes over jezelf?
1: Ja, ik heb 9 jaar op de camping gewerkt als in de kantine en in de snackbar.
0: Leuk.
1: Ja, en ik ga eens per jaar naar een toneelvereniging kijken bij een toneelstuk. Want daar is de vriend van mijn oma's regisseur.
0: Vind ik ook een heel leuk willekeurig feitje, ja. En de derde nog?
1: En ik hou heel erg van darten.
0: Nou, dat vind ik 3 waanzinnig leuke feitjes.

0: In de kantine hangen zeker drie dartborden. Dat heb ik wel vaak gedacht. Maar ik zit ook thuis op een dartvereniging. Dus,
1: wat leuk, dus je doet echt fanatiek. Is het Michael van Gerwen jou verstopt?
0: Nou, zo goed ben ik nou ook weer niet. Maar ik vind het wel echt hartstikke leuk.
1: Oké. Gooi je wel eens triple 20 drie keer dat je zo'n 180 gooit?
0: Ja, zeker. Dat is,
1: dan zit er echt wel een Michael van Gerwen jou verstopt door Timo. Dan hoef je niet, niet bescheiden te doen bij mij aan de telefoon.
0: Nee, maar het is niet elk potje, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, oké, dat is begrijpen. Hey, en tot slot, je gaat eens per jaar naar een toneelvereniging, zei je.
0: Ja.
1: Hoe zit dat dan?
0: Ja, de vriend van mijn oma die is regisseur bij een toneelvereniging.
1: De vriend van mijn oma, ja precies.
0: Ja, en die doet eens per jaar doen ze een toneelstuk. En dat is altijd wel leuk om even naartoe te gaan om te kijken.
1: Leuk, een stip op de horizon om naar uit te kijken elk jaar.
0: Ja.
1: En wat moet ik me daar dan musicals bij voorstellen? Of zijn het hele filosofische toneelstukken?
0: Ja, het zijn meestal kluchten, geloof ik.
1: Kluchten?
0: Een klucht noem je dat, geloof ik, ja.
1: Wat is dat?
0: Ja, dat is een toneelstuk. Dus ze doen gewoon een stukje, hoe moet ik dat zeggen? Er is ooit een stuk geschreven en dan gaan we dan naspelen, zeg maar.
1: Ah, oké. Nou, wat leuk, Timo. Nou, heb ik je toch een beetje beter leren kennen alvast?
0: Ja.
1: Ben jij dan klaar om zometeen een potje knok tegen de klok te spelen?
0: Ja, zeker.
1: Dan geef ik jou nog één liedje mentale voorbereidingstijd. Ja. Dan gaan we nog heel even Green Day luisteren met Boulevard of Broken Dreams. En dan kom ik zo bij je terug voor een potje knok tegen de klok, ja?
0: Ja, is goed.
1: Tot zo!
0: Tot zo!

0: Boulevard of Broken Dreams bij Q-Music.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Spelen we vanavond met Timo Ooms, 22 jaar uit Heer Hugo Waard. Hij is dol op darten, heeft 9 jaar achter de bar gewerkt bij een camping. En hij gaat eens per jaar ook een toneelstuk kijken bij een toneelvereniging. Hugo. Timo, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, sorry, ik verwarde je even met Heer Hugo.
2: Ja, nee, maakt niet uit.
0: Timo, stel, hè, je slaat er een zakcentje uit zometeen. Waar zou dat dan naartoe gaan?
2: Nou, we hebben net een 30 april de sleutel gekregen van ons huis. Ik en mijn vriendin. Dus we gaan het mooi in onze verbouwing stoppen.
0: Nou, geweldig. Gefeliciteerd, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Ben je 1 dag voor mij geweest? Ik ben 1 mei eigenaar. Nou, niet eigenaar geworden. Ik ben huurder geworden van een appartement. Wat leuk.
2: Oké, nou, gefeliciteerd.
0: Dus, dankjewel. Dan zitten we druk allebei in de... Tenminste, ik zit niet helemaal in de verbouwingen. Maar vooral in het verven heb ik dan gedaan. En de stoelen en kasten allemaal ophalen. Wat een gedoe is dat allemaal, zeg.
2: Ja, wij zitten nu gelukkig weer een beetje in de opbouwende fase, dus...
0: Maar je bent echt een heleboel aan het verbouwen?
2: Ja, het huis is bijna helemaal kaal.
0: Zo, en dan moet je er weer helemaal opnieuw... Jeetje, wat een werk, man!
2: Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat je daar...
2: Ik ben nu pas onderweg naar huis, dus... Ik heb tot vanavond 9 uur in het huis ben ik geweest vanaf vanochtend 9 uur.
0: Zo, je hebt een goede dag achter de rug. Je zal wel gesloopt zijn.
2: Ja, ik ben er wel klaar mee, ja.
0: Ja. Nou, hopelijk kan je dan nog even een mooi zakcentje inderdaad meenemen zometeen. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het eind van die reeks, dan gaat de klok af. Maar het is aan jou de taak om voor die tijd stop te roepen. Doe je dat, dan win je het geldbedrag dat als laatst volledig is uitgesproken. Maar gaat de klok af voordat je stop hebt gezegd, dan blijf je met lege handen achter. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Komt-ie aan.
3: 74 euro. 120 euro. 152 euro. 186 euro. 201 euro.
2: Stop.
0: Zo, de knetter. Ik sta hier met zwetende handjes, Timo. Oi, oi, oi, oi, oi. Hé, maar 201 euro, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ongelooflijk, wat een lekker bedrag. Daar kan je wel in ieder geval iets lekkers van kopen voor in het spaarpotje van thuis, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Dan komen we nu aan bij het punt waarop we moeten gaan luisteren hoe ver hij nog was gegaan, Timo. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Komt hij aan? Wauw, Timo!
2: Precies op tijd.
0: Je hebt de klok echt volledig uitgespeeld. Wauw. Wat goed, man. 201 euro komt jouw kant op. 201 euro had het ook kunnen zijn. Van harte, man.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik wens jou een heerlijke avond toe. Het zal wel lekker slapen worden zo, denk ik.
2: Ja, dat kan zeker goed komen.
0: Hoi. Fijne avond. Davina Michel nu bij Q. Dit is Still

0: Lost Frequencies en Best Tale bij Q Music.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Head down. Zometeen zou ik je heel even willen vragen om wat muzikaal advies. En ook sommieu. Hoor je binnen 4 minuutjes.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Attap.
18: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Q-Music. Geen slobben.
0: Ik wil zo om wat muzikaal advies aan je vragen. Na Somjeu.

above. Som je bij Q Music en Dark Before the Dawn. De Q Top 500 van de zomer zit erop. Die hoorde je dit hele Pinksterweekend. Maar er zijn naast die 500 zomerhits nog zo ontiegelijk veel meer zomerhits. En daarom was ik heel erg benieuwd. Wat vind jij nou echt een vergeten of ondergewaardeerde zomerhit die dus niet te vinden was in de Q Top 500 van de zomer? Het lijkt me namelijk leuk om deze maandagavond, deze tweede Pinksterdag, af te sluiten met een waardige, vergeten, ondergewaardeerde zomerhit. Gisteren heb ik het ook gedaan op eerste Pinksterdag. Toen kwam uiteindelijk deze uit de bus. Ja, oh, gelijk weer kippenvel als ik hem hoor. Coldplay met Him for the Weekend werd ingestuurd door Dinant Blauw in de Q Music app. Nou, en ik ben benieuwd, heb jij nog een leuk voorstel? Ik was zelf bijvoorbeeld altijd heel groot fan van... ik heb mezelf even on the spot. Ja, ik heb dus één liedje, maar dat is niet een heel bekend nummer. Dat is All My Friends van Snake Hips. Ik ga je een klein stukje laten horen. Ik denk dat het deze is. Even kijken hoor, dan ga ik even doorspoelen naar het refrein.

dit is een nummer dat staat altijd bij mij in de zomerplaylist. Maar ik ben dus vooral benieuwd, wat is volgens jou dus een ongelooflijk ondergewaardeerde vergeten zomerhit? Stuur even een berichtje in de Q-Music app. Dan gaan we er straks een paar tegenover elkaar opzetten in een battle. En degene die daaruit de meeste stemmen weet te krijgen, die gaan we draaien aan het einde van deze mooie maandagavond. Nou, laat maar van je horen in de Q-Music app. En dit is One Republic.

0: Nieuwe muziek van Madonna en Sabrina Carpenter bij Q-Music. Bring Your Love. Met welke vergeten, ondergewaardeerde zomerhit wil jij deze maandagavond afsluiten? Dat vroeg ik je net. Nou, er is toch een hoop respons binnengekomen in de Q-Music app. Onder andere Emmanuel, die stuurt nog Craig David met 7 Days. Rutger Heijvoer stuurt de zon op mijn piemel. Nee, Rutger, dat kan echt niet. Ik heb er even 3 uitgepikt waarvan ik denk, dat zijn wel goede kanshebbers en dat kan een mooie battle worden tussen elkaar. Die zetten we tegenover elkaar in de Q-Music app. En dan is het nu aan jou de keuze. Welke van deze 3 vergeten, ondergewaardeerde zomerhits vind jij dat we zo in zijn totaliteit moeten draaien om deze maandagavond, deze tweede Pinksterdag, mee af te sluiten? Allereerst van Marcus van Waal in de Q-Music app kwam binnen Bills van Lunch Money Lewis. Leuk. Dan kregen we van Lois Rijmakers binnen de Q-Music app We Are Young van Fun. We are young. En tot slot nog van Mattie, die stuurde,
1: voor mij blijft het ook wel een lekkere zomerhit. Het is zo laat van Jason Derulo.

Je kan nu stemmen in de Q-Music app. Met welk liedje gaan we deze maandagavond afsluiten? Bills van Lunch Money Lewis, We Are Young van Fun of Swallow van Jason Derulo? Zometeen hoor je de uitslag. Eerst Avril Lavigne met Complicated.

Al Smith, Niall Horan. En Drive Safe by Q-Music. Met welk vergeten, ondergewaardeerd zomers liedje wil jij deze maandagavond afsluiten? Is dat Swalla van Jason Derulo, We Are Young of Van Fun of Bills van Lunch Money Lewis? 26% van de stemmen is gegaan naar We Are Young van Fun. 35% van de stemmen ging naar Swalla van Jason Derulo. Ja, het is er echt om gaan spannen. Maar met 39% van de stemmen wint Lunch Money Lewis met Bills. Deze vrijdagavond. Vrijdagavond, wat zeg ik nou? Deze maandagavond. Ongelooflijk, vrijdagavond. Deze maandagavond, deze tweede Pinksterdag. Nou, geniet ervan. Lunch Money Lewis, Bills, bij Q-Music.

0: Pinksterfestival bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
10: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Oranje fans, opgelet.

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Goedenacht. 140 asielzoekers slapen vanavond in de noodopvang in Groningen. Er is voor hen geen plek bij het AZC in Ter Apel om daar de nacht door te brengen. Het zijn er iets meer dan gisteren, toen waren het er 126. Vannacht is de laatste nacht dat de opvang in Groningen beschikbaar is. Voor morgennacht is nog geen oplossing gevonden. Rechters leggen kinderen niet altijd een gedwongen opname in de jeugdzorg op vanwege het personeelstekort daar. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zij vonden zeker 16 zaken waarin de rechter dat als reden noemde, maar waarschijnlijk gebeurt het veel vaker. Een kinderrechter zegt dat het vooral bij grensgevallen gebeurt. Er ligt een beloning van €10.000 klaar voor degene die de gouden tip heeft over de vermissing van Rottie Doevendans uit Amsterdam. Hij is al 6 jaar spoorloos. De politie denkt dat hij misschien als klusjesman werkt in het Spaanse Benidorm. De beloning wordt trouwens alleen uitbetaald als blijkt dat hij is vermoord. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlander. Astrid Eeuwes is amateuronderzoeker en bestudeert in haar vrije tijd ruimtegruis dat op daken en straten terecht is gekomen. Het is niet de eerste Nederlander met een eigen ruimterots. Bekende mensen als Rembrandt van Rijn, André Kuipers en Johan Cruijff hebben er ook een. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint.

0: Q-Music.
1: Q-Music.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Summer.
0: En dit is nieuw. De Q Music. Alarmschijf.
1: Shakira en Burna Boy.

Goeienacht. Ongeveer 140 asielzoekers brengen op dit moment de nacht door in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen is er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het is de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar is. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. En zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Mensen vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan, meldt de Telegraaf. In een groot deel van Nederland worden vanaf 1 juli geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, omdat het stroomnet vol is. De extra aansluitingen worden bijvoorbeeld aangevraagd voor een warmtepomp of een laadpaal, ook al is die nu nog helemaal niet nodig. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden, waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen erachteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 's Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. In de buurt van Zaandam is een natuurbrand uitgebroken. Ze gaan om een stuk oud gras van 40 bij 20 meter. De brandweer heeft boten gestuurd om de brand vanaf het water te kunnen blussen. Ook hebben ze een drone ingezet om de brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. Nog een brand, maar dan in Zutphen. Daar staat een grote loods van een afvalbedrijf in de Hens. Het vuur is zo fel dat de brandweer alleen van buiten af kan blussen. Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar een bedrijf ernaast. Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Iran luchtaanvallen uitgevoerd op een aantal boten. Volgens Amerika waren het Iraanse boten die probeerden mijnen neer te leggen. De Amerikanen zeggen dat ze handelden uit zelfverdediging en dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is. En een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het Hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 's Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.